0: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
1: Dinsdagavond 8 uur.
0: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
1: Dinsdagavond 8 uur.
0: De muziekexperts. Live op BR6.
2: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
3: Oh.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Goulou van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. Gisteravond was er een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is een olietanker in de straat van Hormuz op mijnen gevaren en in brand gevlogen. De VS stelt dat het schip daar niet voer en dat het bij de kust van Oman werd aangevallen door Iran. Dat is ook de laatst bekende locatie van de tanker. Amerika stelt dat de tanker eerder al door een raket en nu door een drone is aangevallen. Iran claimt dat het volledige controle heeft over de straat van Hormuz, terwijl de VS juist stelt dat de gehele straat mijnvrij is gemaakt. En in Hollywood is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hacks de rol van de oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jonge schrijfster. Hacks kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Mijn naam is Daniel Rowland.
9: Ik ben Remy
10: van
9: Kesten.
10: Ik ben
9: Marcia
10: van Kesten.
11: En ik speel op een cello van
10: Robert
11: de Schrijver.
12: Ik ben
11: Lea Guiting.
13: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
14: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
15: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
14: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
15: Het is niet te geloven, hij zit erin!
14: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
16: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
14: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
17: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zou ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
14: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouden Stad Radio.
18: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
19: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De ESA heeft succesvol een satelliet gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is het een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. En wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. In Los Angeles is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart die heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hex de rol van oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jongere schrijfster. Hex kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. En na het Twents en het Sallands verschijnen de verhalen van Jip en Janneke binnenkort ook in het Urks. Over een maand verschijnt het eerste boek, Voor altijd Maas. Dat is Urks voor altijd vrienden. En met de vertaling willen de betrokken organisaties regionale talen onder jongeren levend houden. Het weer nog vannacht. Kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden wordt het. En 's avonds bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
6: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
7: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was dat nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jetten, is het vertrouwen 36%. En veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. In L.A. is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy gewonnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex, de rol van een oudere komiek die door haar agent wordt gedwongen om samen te werken met een jonge schrijfster. En dit jaar kreeg ziekenhuisdrama-serie The Pitt de meeste nominaties, 25. Net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wahl de prijs voor beste acteur in een dramaserie. En zanger Blauwtzoen die heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers die willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wilde graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. Trump hoopte de strengere regels in te voeren voor de tussentijdse verkiezingen in november, de midterms. Veel democraten die stemmen namelijk per post. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. Nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag door het kabinet rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een satelliet gelanceerd. En aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. En er kan worden gezien hoeveel licht planten geven. En als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag is het dan op veel plaatsen zonnig bij 22 tot lokaal 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. En de dagen daarna wordt het een stuk minder warm en ook een stuk wisselvalliger weer. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt?
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB.
1: Het verkeer op de A4 loopt in de richting van Amsterdam vertraging op. Vanuit Den Haag is dat tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hoflied. Het rijdt langzaam 5 kilometer met 5 minuten vertraging. Verder nog een melding vanuit het KNMI, want in Zuid-Holland kunnen lokaal mistbanken voorkomen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het midden en noorden van Nederland rijden weinig tot geen treinen door een grote storing. Zo rijden er geen NS-treinen van en naar Zwolle en ook niet vanuit Amersfoort en Utrecht naar het oosten. Door de storing is ook een onbekend aantal overwegen geraakt, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. ProRail heeft nog geen idee waardoor de storing is ontstaan. Ook is nog onbekend hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het onderzoek is nog volop gaande, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en hier in het weiland neerstort.
1: Het vliegtuigje vertrok gisterochtend vanuit Hilversum. Blauwtzoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager. Daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. Deze bezoekers waren enthousiast.
3: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
4: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
1: De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op verschillende wegen, zoals op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hoogvliet kun je er 5 minuten bij optellen. Ook 5 minuten oponthoud op de A12 Den Haag richting Utrecht, tussen Reeuwijk en Nieuwerbrug. Dan nog de A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht is je vertraging ook 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
7: Waar vind ik nieuwe mensen?
6: Vragen over groei.
8: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
6: Of vragen waar je niet omheen kunt.
9: Hoe behoud ik mijn mensen?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
12: Luister elke zaterdagnacht van

0: agenda.
1: Op zaterdag 19 september viert Nieuwerbrug aan den Rijn het 73-jarig bestaan van de enige tolbrug van Nederland. De feestelijkheden beginnen om 14:00, waarna de burgemeester om 14:15 de nieuwe verlichting in gebruik neemt. Koor Bravour verzorgt een optreden en het feest duurt tot 17:00.
2: Theatertherapie. Op donderdag 17 september van 8:00 tot 10:30 in het Evertshuis te Bodegraven. Een echt stel, een echte ruzie. Geoefende trainingsacteurs spelen dagelijkse situaties na van een stel uit het publiek. Samen met een relatietherapeut wordt het gesprek aangegaan. Met het publiek als betrokken en steunende factor ontstaat er een bijzondere dynamiek. Na succesvolle try-outs weten Esther Veldman, Daan de Kieviet en relatietherapeut Kokkie Drost het zeker. Therapie in het theater werkt. Het levert inzichten, herkenning en soms zelfs doorbraken op. Een avond vol humor, openheid en momenten die je bijblijven. Tickets zijn €29,50. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Maya Roete. In de vroege ochtend van maandag 14 september heeft er een mishandeling plaatsgevonden op de Dronenweg in Bodegraven. Een persoon raakte daarbij gewond. De politie is op zoek naar de verdachte en kan daarbij de hulp van getuigen goed gebruiken. Rond 5:45 kreeg de politie een melding van de mishandeling in Bodegraven. Het slachtoffer werd bij zijn auto door een persoon aangevallen en raakte daarbij gewond. Na het incident ging de verdachte er vandoor, vermoedelijk in de richting van de Beukenlaan. Het slachtoffer is vervoerd naar het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart naar de mishandeling en vraagt daarbij de hulp van getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord met betrekking tot het incident? Heeft u informatie wat het onderzoek mogelijk kan helpen? Of heeft u camerabeelden uit de omgeving van het incident? Dan kunt u contact opnemen met de politie 0900 8844. Op dit moment worden inwoners van Bodegraven gebeld door personen die zich voordoen als politieagent. Tijdens het gesprek vertellen zij dat er in de buurt recent is ingebroken en dat er inmiddels 2 verdachten zouden zijn aangehouden. Om geloofwaardig over te komen noemen zij vaak zelfs een specifiek adres in de omgeving. Zodra mensen kritische vragen stellen of doorvragen naar details, wordt het gesprek meestal abrupt beëindigd. De zogenaamde politieagenten hangen dan direct op. Navraag bij de echte politie leert dat meerdere inwoners van Bodegraven met deze babbeltruc zijn benaderd. Het doel van deze oplichters is om vertrouwen te winnen en mensen vervolgens kostbaarheden, geld of persoonlijke gegevens afhandig te maken. Wees daarom extra alert en ga niet in op dergelijke telefoontjes. Twijfel je of een telefoontje echt van de politie afkomstig is? Verbreek dan de verbinding en neem zelf contact op met de politie via een officieel nummer. Trap er niet in en waarschuw vooral oudere familieleden, buren en bekenden. Juist zij zijn vaak het doelwit van dit soort geraffineerde oplichtingstrucs. De politie komt nooit aan de deur om sieraden op te halen of te vragen naar uw pincode.
2: Kijk voor meer regionieuws op BR6.nl.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en Zoeterwoudendorp 10 kilometer met een kwartier vertraging. De meeste vertraging op dit moment op de N11 Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 is je vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda.
1: BR6. Theatertherapie. Op donderdag 17 september van 8 tot half 11 in het Evertshuis te Bodegraven. Een echt stel, een echte ruzie. Geoefende trainingsacteurs spelen dagelijkse situaties na van een stel uit het publiek. Samen met een relatietherapeut wordt het gesprek aangegaan. Met het publiek als betrokken en steunende factor ontstaat er een bijzondere dynamiek. Na succesvolle try-outs weten Esther Veldman, Daan de Kieviet en relatietherapeut Kokkie Drost het zeker. Therapie in het theater werkt. Het levert inzichten, herkenning en soms zelfs doorbraken op. Een avond vol humor, openheid en momenten die je bijblijven. Tickets zijn €29,50. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.
2: Van zaterdag 19 tot en met zaterdag 26 september vindt de Duurzaamheidsweek plaats, met allerlei activiteiten rond biodiversiteit, circulariteit en duurzame energie, verspreid over verschillende dorpskernen en voor jong en oud. De aftrap is op zaterdag 19 september met onder andere een proeverij in de tuin van de Hortus Populus aan het Limespad 1 in Bodegraven van 10 tot 12 uur. Kom gratis proeven wat je allemaal kunt maken met lokaal geteelde, onbespoten groenten, fruit

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Door een storing is het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn vooral trajecten van en naar het noorden en oosten uitgevallen. Oorzaak is een sectiestoring, zegt deze woordvoerder van ProRail.
2: Dat wil dus eigenlijk aangeven dat ons treinbeveiligingssysteem aangeeft dat er ergens een trein rijdt waar dat niet zo is. Vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
1: Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar, na de val van kabinet Schoof, was het vertrouwen 29%. Nu is dat 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De regering Trump mag bij tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak eerder al een stokje voor. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. De Amerikaanse versie van De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Het van oorsprong Nederlandse format won in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. De presentator bedankte de kijkers.
3: The audience is so amazing. It is so diverse and it's just incredible the way you all get together and watch the show together. That is so beautiful that a show about treachery and betrayal brings people together.
1: The Traitors, zoals het programma in de VS heet, won de voorgaande 2 jaar ook al een Emmy Award. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In de regio West hebben we vooral te maken met veel dagelijkse files. En dat zien we bijvoorbeeld op de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Hoofddorp Zuid en Schiphol. 4 kilometer met 15 minuten vertraging. Ook op de A12 is het druk. Den Haag richting Utrecht. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerbrug. 10 kilometer met 10 minuten vertraging. Tot slot de N11 Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 kun je er 10 tot 15 minuten bij optellen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
11: Dinsdagavond, 8 uur.
12: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
11: Dinsdagavond, 8 uur.
12: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
11: Dinsdagavond, 8 uur.
12: De muziekexperts. Live op BR6.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Radioagenda.
1: Theatertherapie. Op donderdag 17 september van 8 tot half 11 in het Evertshuis te Bodegraven. Een echt stel, een echte ruzie. Geoefende trainingsacteurs spelen dagelijkse situaties na van een stel uit het publiek. Samen met een relatietherapeut wordt het gesprek aangegaan. Met het publiek als betrokken en steunende factor ontstaat er een bijzondere dynamiek. Na succesvolle try-outs weten Esther Veldman, Daan de Kieviet en relatietherapeut Kokkie Drost het zeker. Therapie in het theater werkt. Het levert inzichten, herkenning en soms zelfs doorbraken op. Een avond vol humor, openheid en momenten die je bijblijven. Tickets zijn €29,50. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.
2: Van zaterdag 19 tot en met zaterdag 26 september vindt de Duurzaamheidsweek plaats, met allerlei activiteiten rond biodiversiteit, circulariteit en duurzame energie, verspreid over verschillende dorpskernen en voor jong en oud. De aftrap is op zaterdag 19 september met onder andere een proeverij in de tuin van de Hortus Populus aan het Limespad 1 in Bodegraven van 10 tot 12 uur. Kom gratis proeven wat je allemaal kunt maken met lokaal geteelde, onbespoten groenten, fruit

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Maya Roetse. In de vroege ochtend van maandag 14 september heeft er een mishandeling plaatsgevonden op de Dronenweg in Bodegraven. Een persoon raakte daarbij gewond. De politie is op zoek naar de verdachte en kan daarbij de hulp van getuigen goed gebruiken. Rond 5:45 kreeg de politie een melding van de mishandeling in Bodegraven. Het slachtoffer werd bij zijn auto door een persoon aangevallen en raakte daarbij gewond. Na het incident ging de verdachte er vandoor, vermoedelijk in de richting van de Beukenlaan. Het slachtoffer is vervoerd naar het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart naar de mishandeling en vraagt daarbij de hulp van getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord met betrekking tot het incident? Heeft u informatie wat het onderzoek mogelijk kan helpen? Of heeft u camerabeelden uit de omgeving van het incident? Dan kunt u contact opnemen met de politie 0900 8844. Op dit moment worden inwoners van Bodegraven gebeld door personen die zich voordoen als politieagent. Tijdens het gesprek vertellen zij dat er in de buurt recent is ingebroken en dat er inmiddels 2 verdachten zouden zijn aangehouden. Om geloofwaardig over te komen noemen zij vaak zelfs een specifiek adres in de omgeving. Zodra mensen kritische vragen stellen of doorvragen naar details, wordt het gesprek meestal abrupt beëindigd. De zogenaamde politieagenten hangen dan direct op. Navraag bij de echte politie leert dat meerdere inwoners van Bodegraven met deze babbeltruc zijn benaderd. Het doel van deze oplichters is om vertrouwen te winnen en mensen vervolgens kostbaarheden, geld of persoonlijke gegevens afhandig te maken. Wees daarom extra alert en ga niet in op dergelijke telefoontjes. Twijfel je of een telefoontje echt van de politie afkomstig is, verbreek dan de verbinding en neem zelf contact op met de politie via een officieel nummer. Trap er niet in en waarschuw vooral oudere familieleden, buren en bekenden. Juist zij zijn vaak het doelwit van dit soort geraffineerde oplichtingstrucs. De politie komt nooit aan de deur om sieraden op te halen of te vragen naar uw pincode.
2: Kijk voor meer regionieuws op BR6.nl.
3: BR6. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment in de regio West vooral dagelijkse files. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam loop je 10 minuten vertraging op tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. En ook op de A12 is het druk. Den Haag richting Utrecht tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerbrug beland je in de file. 10 tot 15 minuten vertraging hier. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda rijd je de file in tussen Vlaardingen en Rotterdam over Schie. Hier is je vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: agenda.
1: Van zaterdag 19 tot en met zaterdag 26 september vindt de Duurzaamheidsweek plaats, met allerlei activiteiten rond biodiversiteit, circulariteit en duurzame energie, verspreid over verschillende dorpskernen en voor jong en oud. De aftrap is op zaterdag 19 september met onder andere een proeverij in de tuin van de Hortus Populus aan het Limespad 1 in Bodegraven van 10 tot 12 uur. Kom gratis proeven wat je allemaal kunt maken met lokaal geteelde, onbespoten groenten, fruit en kruiden. Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kade 13.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is veroorzaakt door sabotage. Dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd, zegt een woordvoerder.
2: Ja, het zijn buizen. Daar willen we verder ook niet al te veel over aangeven. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En ontstaan dus ook deze storingen.
1: Het is nog onduidelijk hoe lang het opruimen gaat duren. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. Het vertrouwen in de politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar was het vertrouwen 29%, nu 36. Wat niet meewerkt is de rommelige aanloop naar Prinsjesdag, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
3: En wat ook zo is, is dat dit minderheidskabinet natuurlijk had beloofd met een begroting hier te staan. En zometeen staan ze hier met een begroting van alleen maar CDA, VVD en D66. En moeten ze nog op zoek naar steun van die oppositiepartijen.
1: Wat er precies in de begroting staat, horen we later vandaag, maar veel lekte al uit. De drie mensen die omkwamen bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De regering Trump mag bij de tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak er eerder al een stokje voor en het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan er wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS-journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In de eerste helft van de spits liep het verkeer in de regio West vooral vertraging op door de dagelijkse files. Die staan er nog steeds op de A4 bijvoorbeeld, Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Ippenburg doe je er 10 minuten langer over. Er gebeuren nu ook ongelukken op de A16 bijvoorbeeld, Breda richting Rotterdam. Daar ging het mis tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienen Noordbrug. De rechterrijstrook moest dicht en je vertraging is 15 tot 20 minuten. Nog een ongeluk op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Het ongeval gebeurde tussen afrit Westerlee en knooppunt Vlaardingen. Ook hier is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 10 tot 15 minuten. Dan nog een file op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en knooppunt Terbrechtseplein ben je 10 tot 15 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
10: Mijn naam is Daniel Rowland.
11: Ik ben Remy
12: van
11: Kesten.
12: Ik ben Marcia van Kesten.
13: En ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
9: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
14: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
15: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
14: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
15: Het is niet te geloven, hij zit erin!
14: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
16: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
14: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
17: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die ballen maar even uitpikken.
14: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
18: Wat enig wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
19: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
20: Oh.

0: Regioagenda.
1: Van zaterdag 19 tot en met zaterdag 26 september vindt de Duurzaamheidsweek plaats, met allerlei activiteiten rond biodiversiteit, circulariteit en duurzame energie, verspreid over verschillende dorpskernen en voor jong en oud. De aftrap is op zaterdag 19 september met onder andere een proeverij in de tuin van de Hortus Populus aan het Limespad 1 in Bodegraven van 10 tot 12 uur. Kom gratis proeven wat je allemaal kunt maken met lokaal geteelde, onbespoten groenten, fruit en kruiden. Op zaterdag 19 september viert Nieuwerbrug aan den Rijn het 3072-jarig bestaan van de enige tolbrug van Nederland. De feestelijkheden beginnen om 14:00, waarna de burgemeester om 14:15 de nieuwe verlichting in gebruik neemt. Koor Bravour verzorgt een optreden en het feest duurt tot 17:00.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Maya Roete. In de vroege ochtend van maandag 14 september heeft er een mishandeling plaatsgevonden op de Dronenweg in Bodegraven. Een persoon raakte daarbij gewond. De politie is op zoek naar de verdachte en kan daarbij de hulp van getuigen goed gebruiken. Rond 5:45 kreeg de politie een melding van de mishandeling in Bodegraven. Het slachtoffer werd bij zijn auto door de persoon aangevallen en raakte daarbij gewond. Na het incident ging de verdachte er vandoor, vermoedelijk in de richting van de Beukenlaan. Het slachtoffer is vervoerd naar het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart naar de mishandeling en vraagt daarbij de hulp van getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord met betrekking tot het incident? Heeft u informatie wat het onderzoek mogelijk kan helpen? Of heeft u camerabeelden uit de omgeving van het incident? Dan kunt u contact opnemen met de politie 0900 8844. Op dit moment worden inwoners van Bodegraven gebeld door personen die zich voordoen als politieagent. Tijdens het gesprek vertellen zij dat er in de buurt recent is ingebroken en dat er inmiddels 2 verdachten zouden zijn aangehouden. Om geloofwaardig over te komen noemen zij vaak zelfs een specifiek adres in de omgeving. Zodra mensen kritische vragen stellen of doorvragen naar details, wordt het gesprek meestal abrupt beëindigd. De zogenaamde politieagenten hangen dan direct op. Navraag bij de echte politie leert dat meerdere inwoners van Bodegraven met deze babbeltruc zijn benaderd. Het doel van deze oplichters is om vertrouwen te winnen en mensen vervolgens kostbaarheden, geld of persoonlijke gegevens afhandig te maken. Wees daarom extra alert en ga niet in op dergelijke telefoontjes. Twijfel je of een telefoontje echt van de politie afkomstig is, verbreek dan de verbinding en neem zelf contact op met de politie via een officieel nummer. Trap er niet in en waarschuw vooral oudere familieleden, buren en bekenden. Juist zij zijn vaak het doelwit van dit soort geraffineerde oplichtingstrucs. De politie komt nooit aan de deur om sieraden op te halen of te vragen naar uw pincode.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Ypenburg rijdt het langzaam 11 kilometer met een kwartier vertraging. Ook op de A12 Den Haag richting Utrecht beland je in de file. Tussen Gouda en Nieuwerbrug betekent dat 10 minuten extra reistijd. Op de A16 Breda richting Rotterdam ging het mis. Daar gebeurde een ongeluk tussen de Moerdijkbrug en Rotterdam-Feyenoord. De weg is inmiddels weer vrijgemaakt, maar je kunt rekening houden met 20 tot 25 minuten vertraging. Dan nog de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Je doet er 10 minuten langer over tussen Vlaardingen en Rotterdam over Schie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Agenda.
1: Op vrijdag 18 september om 8 uur is er een filmavond in het Evertshuis in Bodegraven. De film heet Vingt Dieu. De 18-jarige Tortone brengt het grootste gedeelte van zijn tijd door met bier drinken en feesten met zijn vriendengroep. Maar de realiteit haalt hem in. Hij moet voor zijn 7-jarige zusje zorgen en een manier vinden om in zijn levensonderhoud te voorzien. Dan gaat hij op pad om de beste comté-kaas van de regio te maken. De kaas die hem een gouden medaille op de landbouwwedstrijd en 30.000 euro zal opleveren. Tickets zijn €12. Kijk op evertshuis.nl.
2: Op zaterdag 19 september viert Nieuwerbrug aan den Rijn het 372-jarig bestaan van de enige tolbrug van Nederland. De feestelijkheden beginnen om 14:00, waarna de burgemeester om 14:15 de nieuwe verlichting in gebruik neemt. Cor Bravour verzorgt een optreden en het feest duurt tot 17:00.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is nog niet opgelost. De problemen begonnen rond 5:30. Volgens ProRail gaat het om sabotage, want op meerdere locaties zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk is een trein ook tegen het materiaal aangereden. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Medewerkers proberen overal het spoor weer vrij te maken. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Volgens ProRail werkt het beveiligingssysteem niet meer goed. Dat geeft aan of er een trein over het spoor rijdt of niet. En door de storing is dat nu onduidelijk en springen de seinen op rood. Ook sluiten voor de veiligheid de overwegen, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. ProRail hoopt dat de problemen in de loop van de ochtend zijn opgelost. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. En Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor komend jaar presenteert. De eerste Oranjefans hadden zich al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde. Daar begint om 1:00 de rijtour met onder andere koning Willem-Alexander. Een kwartier later spreekt hij de troonrede uit. De Prinsjesdagplannen lekten deels al uit. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels terug. En het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. Het weer in het westen en noorden, wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 29 graden. Vanavond en vannacht langs de oostgrens kans op buien, mogelijk ook onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
8: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Op vrijdag 18 september om 8 uur is er een filmavond in het Evertshuis in Bodegraven. De film heet Vingt Dieu. De 18-jarige Totone brengt het grootste gedeelte van zijn tijd door met bier drinken en feesten met zijn vriendengroep. Maar de realiteit haalt hem in. Hij moet voor

er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kade 13 in

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Maya Roete. In de vroege ochtend van maandag 14 september heeft er een mishandeling plaatsgevonden op de Dronenweg in Bodegraven. Een persoon raakte daarbij gewond. De politie is op zoek naar de verdachte en kan daarbij de hulp van getuigen goed gebruiken. Rond 5:45 kreeg de politie een melding van de mishandeling in Bodegraven. Het slachtoffer werd bij zijn auto door de persoon aangevallen en raakte daarbij gewond. Na het incident ging de verdachte er vandoor, vermoedelijk in de richting van de Beukenlaan. Het slachtoffer is vervoerd naar het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart naar de mishandeling en vraagt daarbij de hulp van getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord met betrekking tot het incident? Heeft u informatie wat het onderzoek mogelijk kan helpen? Of heeft u camerabeelden uit de omgeving van het incident? Dan kunt u contact opnemen met de politie 0900 8844. Op dit moment worden inwoners van Bodegraven gebeld door personen die zich voordoen als politieagent. Tijdens het gesprek vertellen zij dat er in de buurt recent is ingebroken en dat er inmiddels 2 verdachten zouden zijn aangehouden. Om geloofwaardig over te komen noemen zij vaak zelfs een specifiek adres in de omgeving. Zodra mensen kritische vragen stellen of doorvragen naar details, wordt het gesprek meestal abrupt beëindigd. De zogenaamde politieagenten hangen dan direct op. Navraag bij de echte politie leert dat meerdere inwoners van Bodegraven met deze babbeltruc zijn benaderd. Het doel van deze oplichters is om vertrouwen te winnen en mensen vervolgens kostbaarheden, geld of persoonlijke gegevens afhandig te maken. Wees daarom extra alert en ga niet in op dergelijke telefoontjes. Twijfel je of een telefoontje echt van de politie afkomstig is, verbreek dan de verbinding en neem zelf contact op met de politie via een officieel nummer. Trap er niet in en waarschuw vooral oudere familieleden, buren en bekenden. Juist zij zijn vaak het doelwit van dit soort geraffineerde oplichtingstrucs. De politie komt nooit aan de deur om sieraden op te halen of te vragen naar uw pincode.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Op vrijdag 18 september om 8 uur is er een filmavond in het Evertshuis in Bodegraven. De film heet Vingt Dieu. De 18-jarige Totone brengt het grootste gedeelte van zijn tijd door met bier drinken en feesten met zijn vriendengroep. Maar de realiteit haalt hem in. Hij moet voor zijn 7-jarige zusje zorgen en een manier vinden om in zijn levensonderhoud te voorzien. Dan gaat hij op pad om de beste comté-kaas van de regio te maken. De kaas die hem een gouden medaille op de landbouwwedstrijd en 30.000 euro zal opleveren. Tickets zijn €12. Kijk op evertshuis.nl.
2: Van zaterdag 19 tot en met zaterdag 26 september vindt de Duurzaamheidsweek plaats, met allerlei activiteiten rond biodiversiteit, circulariteit en duurzame energie, verspreid over verschillende dorpskernen en voor jong en oud. De aftrap is op zaterdag 19 september met onder andere een proeverij in de tuin van de Hortus Populus aan het Limespad 1 in Bodegraven van 10 tot 12 uur. Kom gratis proeven wat je allemaal kunt maken met lokaal geteelde, onbespoten groenten, fruit en kruiden.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vanwege de grote treinstoring doet de politie op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De problemen op het spoor begonnen rond 5:30. Sindsdien rijden er minder treinen of zijn er treinen uitgevallen. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers omdat de problemen zo groot zijn. De 3 militaire kopstukken die zijn veroordeeld voor de moord op 4 Nederlandse journalisten in El Salvador moeten definitief 30 jaar de cel in. De 4 deden in 1982 verslag van een burgeroorlog, maar werden gedood in een hinderlaag van het regeringsleger. De militaire kopstukken gingen in cassatie tegen hun straf, maar dat is nu verworpen. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. Verschillende Kamerleden en bewindspersonen worden vandaag speciaal voor Prinsjesdag opgemaakt door mbo-studenten in Den Haag. Onder andere de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Letchert, laat haar haar en make-up doen door de studenten. De leerling die de minister in haar stoel had, zegt dat ze het in het begin wat spannend vond, maar dat ze uiteindelijk een leuk gesprek had met haar. Ook staatssecretaris Tielen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en CDA-kamerlid Zwinkels worden gesteld door de studenten. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer in de regio West vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoofddorp en Schiphol doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Van zaterdag 19 tot en met zaterdag 26 september vindt de Duurzaamheidsweek plaats, met allerlei activiteiten rond biodiversiteit, circulariteit en duurzame energie, verspreid over verschillende dorpskernen en voor jong en oud. De aftrap is op zaterdag 19 september met onder andere een proeverij in de tuin van de Hortus Populus aan het Limespad 1 in Bodegraven van 10 tot 12 uur. Kom gratis proeven wat je allemaal kunt maken met lokaal geteelde, onbespoten groenten.

0: Dit is BSS met het regio nieuws.
1: Mijn naam is Maya Roete. In de vroege ochtend van maandag 14 september heeft er een mishandeling plaatsgevonden op de Dronenweg in Bodegraven. Een persoon raakte daarbij gewond. De politie is op zoek naar de verdachte en kan daarbij de hulp van getuigen goed gebruiken. Rond 5:45 kreeg de politie een melding van de mishandeling in Bodegraven. Het slachtoffer werd bij zijn auto door de persoon aangevallen en raakte daarbij gewond. Na het incident ging de verdachte er vandoor, vermoedelijk in de richting van de Beukenlaan. Het slachtoffer is vervoerd naar het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart naar de mishandeling en vraagt daarbij de hulp van getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord met betrekking tot het incident? Heeft u informatie wat het onderzoek mogelijk kan helpen? Of heeft u camerabeelden uit de omgeving van het incident? Dan kunt u contact opnemen met de politie 0900 8844. Op dit moment worden inwoners van Bodegraven gebeld door personen die zich voordoen als politieagent. Tijdens het gesprek vertellen zij dat er in de buurt recent is ingebroken en dat er inmiddels 2 verdachten zouden zijn aangehouden. Om geloofwaardig over te komen noemen zij vaak zelfs een specifiek adres in de omgeving. Zodra mensen kritische vragen stellen of doorvragen naar details, wordt het gesprek meestal abrupt beëindigd. De zogenaamde politieagenten hangen dan direct op. Navraag bij de echte politie leert dat meerdere inwoners van Bodegraven met deze babbeltruc zijn benaderd. Het doel van deze oplichters is om vertrouwen te winnen en mensen vervolgens kostbaarheden, geld of persoonlijke gegevens afhandig te maken. Wees daarom extra alert en ga niet in op dergelijke telefoontjes. Twijfel je of een telefoontje echt van de politie afkomstig is? Verbreek dan de verbinding en neem zelf contact op met de politie via een officieel nummer. Trap er niet in en waarschuw vooral oudere familieleden, buren en bekenden. Juist zij zijn vaak het doelwit van dit soort geraffineerde oplichtingstrucs. De politie komt nooit aan de deur om sieraden op te halen of te vragen naar uw pincode.
2: Kijk voor meer regio nieuws op BR6.nl.

0: regioagenda.
1: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kaarde 13 in Reeuwijk.
2: Op vrijdag 18 september om 8 uur is er een filmavond in het Evertshuis in Bodegraven. De film heet Vingt Dieux. De 18-jarige Totone brengt het grootste gedeelte van zijn tijd door met bier drinken en feesten met zijn vriendengroep. Maar de realiteit haalt hem in. Hij moet voor zijn 7-jarige zusje zorgen en een manier vinden om in zijn levensonderhoud te voorzien. Dan gaat hij op pad om de beste Comté-kaas van de regio te maken. De kaas die hem een gouden medaille op de landbouwwedstrijd en 30.000 euro zal opleveren. Tickets zijn €12. Kijk op evertshuis.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Activisten hebben de Lange Voorhout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. Dat gebeurde op de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. Enkele mensen zijn opgepakt en riepen bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Vannacht heeft de politie in Den Haag de verkeersmaatregelen voor Prinsjesdag eerder laten ingaan. Dat was vanwege een mogelijk protest door boeren. Er waren signalen dat zij met trekkers naar het centrum wilden komen. Wat voor signalen dat waren, wil de politie niet zeggen. NS is voorzichtig begonnen de dienstregeling weer op te starten na de sabotageacties van vanochtend. De verwachting is wel dat de dienstregeling nog de hele dag last heeft van de acties. Ondertussen doet de politie nog op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn namelijk buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk heeft dat geleid tot een aanrijding met een trein. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageactie zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. En de wedstrijd om de Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat hebben voetbalbonden UEFA en KNVB bekendgemaakt. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League en is volgend jaar op 11 augustus in Amsterdam dus. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kade 13 in Reeuwijk.
2: Op vrijdag 18 september om 8 uur is er een filmavond in het Evertshuis in Bodegraven. De film heet Vin Dieu. De 18-jarige Tortone brengt het grootste gedeelte van zijn tijd door met bier drinken en

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Maya Roete. In de vroege ochtend van maandag 14 september heeft er een mishandeling plaatsgevonden op de Dronenweg in Bodegraven. Een persoon raakte daarbij gewond. De politie is op zoek naar de verdachte en kan daarbij de hulp van getuigen goed gebruiken. Rond 5.45 uur kreeg de politie een melding van de mishandeling in Bodegraven. Het slachtoffer werd bij zijn auto door een persoon aangevallen en raakte daarbij gewond. Na het incident ging de verdachte er vandoor, vermoedelijk in de richting van de Beukenlaan. Het slachtoffer is vervoerd naar het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart naar de mishandeling en vraagt daarbij de hulp van getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord met betrekking tot het incident? Heeft u informatie wat het onderzoek mogelijk kan helpen? Of heeft u camerabeelden uit de omgeving van het incident? Dan kunt u contact opnemen met de politie 0900 8844. Op dit moment worden inwoners van Bodegraven gebeld door personen die zich voordoen als politieagent. Tijdens het gesprek vertellen zij dat er in de buurt recent is ingebroken en dat er inmiddels 2 verdachten zouden zijn aangehouden. Om geloofwaardig over te komen noemen zij vaak zelfs een specifiek adres in de omgeving. Zodra mensen kritische vragen stellen of doorvragen naar details, wordt het gesprek meestal abrupt beëindigd. De zogenaamde politieagenten hangen dan direct op. Navraag bij de echte politie leert dat meerdere inwoners van Bodegraven met deze babbeltruc zijn benaderd. Het doel van deze oplichters is om vertrouwen te winnen en mensen vervolgens kostbaarheden, geld of persoonlijke gegevens afhandig te maken. Wees daarom extra alert en ga niet in op dergelijke telefoontjes. Twijfel je of een telefoontje echt van de politie afkomstig is, verbreek dan de verbinding en neem zelf contact op met de politie via een officieel nummer. Trap er niet in en waarschuw vooral oudere familieleden, buren en bekenden. Juist zij zijn vaak het doelwit van dit soort geraffineerde oplichtingstrucs. De politie komt nooit aan de deur om sieraden op te halen of te vragen naar uw pincode.
2: Kijk voor meer regio nieuws op BR6.nl.

0: radioagenda.
1: Op zaterdag 19 september viert Nieuwerbrug aan den Rijn het 372-jarig bestaan van de enige tolbrug van Nederland. De feestelijkheden beginnen om 14:00, waarna de burgemeester om 14:15 de nieuwe verlichting in gebruik neemt. Koor Bravour verzorgt een optreden en het feest duurt tot 17:00.
2: Op vrijdag 18 september om 20:00 is er een filmavond in het Evertshuis in Bodegraven. De film heet Vin Dieu. De 18-jarige Totone brengt het grootste gedeelte van zijn tijd door met bier drinken en feesten met zijn vriendengroep. Maar de realiteit haalt hem in. Hij moet voor zijn 7-jarige zusje zorgen en een manier vinden om in zijn levensonderhoud te voorzien. Dan gaat hij op pad om de beste comté-kaas van de regio te maken. De kaas die hem een gouden medaille op de landbouwwedstrijd en 30.000 euro zal opleveren. Tickets zijn €12. Kijk op evertshuis.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in het land woeden branden langs snelwegen. Dat is onder meer het geval op de A2 bij Breukelen, de A28 bij Nijkerk en de A1 tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Als dat nodig is, worden rijstroken of snelwegen afgesloten, zegt Rijkswaterstaat. Het is onduidelijk wie de branden heeft gesticht. Op sommige plekken waar ProRail spullen van het spoor heeft gehaald, hebben onbekenden opnieuw materiaal neergelegd. Het treinverkeer in een groot deel van het land kampt al de hele ochtend met grote problemen door sabotageacties. ProRail zegt in totaal op 30 plaatsen in het land buizen of andere spullen te hebben gevonden op het spoor. De meeste locaties zijn inmiddels weer vrijgemaakt en daar wordt de dienstregeling weer opgestart. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageacties zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Boerenorganisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotage van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troon reden, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. En rond deze tijd vertrekt de glazen koets met daarin koning Willem-Alexander vanuit Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning over een kwartier de troonrede voor. Op de route van de rijtour hebben activisten het lange voorhout in het centrum van Den Haag eerder vandaag beklad met rode verf. 7 mensen zijn opgepakt. Een deel van hen riep bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler. Dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: De regioagenda.
1: Op donderdag 24 september om 8 uur draait in het Evertshuis de film Demain. Een inspirerend verhaal over een kantelpunt voor de aarde, waarbij de mensheid mogelijk vanaf het jaar 2100 onder druk komt te staan. Filmmakers reizen langs 10 landen en tonen oplossingen van pioniers voor landbouw, energie, economie, democratie en onderwijs. Zo ontstaat een hoopvolle blik op de wereld van morgen en antwoorden op ecologische, economische en sociale crisis. Deze filmavond maakt deel uit van de Duurzaamheidsweek in Bodegraven-Reeuwijk en wordt georganiseerd door klimaatburgemeester Marta Stro. Tickets zijn €12 inclusief drankje. Kijk op evertshuis.nl.
2: Op zaterdag 19 september viert Nieuwerbrug aan den Rijn het 3072-jarig bestaan van de enige tolbrug van Nederland. De feestelijkheden beginnen om 14:00, waarna de burgemeester om 14:15 de nieuwe verlichting in gebruik neemt. Koor Bravour verzorgt een optreden en het feest duurt tot 17:00.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Maya Roete. In de vroege ochtend van maandag 14 september heeft er een mishandeling plaatsgevonden op de Dronenweg in Bodegraven. Een persoon raakte daarbij gewond. De politie is op zoek naar de verdachte en kan daarbij de hulp van getuigen goed gebruiken. Rond 5:45 kreeg de politie een melding van de mishandeling in Bodegraven. Het slachtoffer werd bij zijn auto door een persoon aangevallen en raakte daarbij gewond. Na het incident ging de verdachte er vandoor, vermoedelijk in de richting van de Beukenlaan. Het slachtoffer is vervoerd naar het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart naar de mishandeling en vraagt daarbij de hulp van getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord met betrekking tot het incident? Heeft u informatie wat het onderzoek mogelijk kan helpen? Of heeft u camerabeelden uit de omgeving van het incident? Dan kunt u contact opnemen met de politie 0900 8844. Op dit moment worden inwoners van Bodegraven gebeld door personen die zich voordoen als politieagent. Tijdens het gesprek vertellen zij dat er in de buurt recent is ingebroken en dat er inmiddels 2 verdachten zouden zijn aangehouden. Om geloofwaardig over te komen noemen zij vaak zelfs een specifiek adres in de omgeving. Zodra mensen kritische vragen stellen of doorvragen naar details, wordt het gesprek meestal abrupt beëindigd. De zogenaamde politieagenten hangen dan direct op. Navraag bij de echte politie leert dat meerdere inwoners van Bodegraven met deze babbeltruc zijn benaderd. Het doel van deze oplichters is om vertrouwen te winnen en mensen vervolgens kostbaarheden, geld of persoonlijke gegevens afhandig te maken. Wees daarom extra alert en ga niet in op dergelijke telefoontjes. Twijfel je of een telefoontje echt van de politie afkomstig is, verbreek dan de verbinding en neem zelf contact op met de politie via een officieel nummer. Trap er niet in en waarschuw vooral oudere familieleden, buren en bekenden. Juist zij zijn vaak het doelwit van dit soort geraffineerde oplichtingstrucs. De politie komt nooit aan de deur om sieraden op te halen of te vragen naar uw pincode.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: Agenda.
1: Op zaterdag 19 september viert Nieuwerbrug aan den Rijn het 3072-jarig bestaan van de enige tolbrug van Nederland. De feestelijkheden beginnen om 14:00, waarna de burgemeester om 14:15 de nieuwe verlichting in gebruik neemt. Koor Bravour verzorgt een optreden en het feest duurt tot 17:00.
2: Op donderdag 24 september om 20:00 draait in het Evertshuis de film Demain. Een inspirerend verhaal over een kantelpunt voor de aarde, waarbij de mensheid mogelijk vanaf het jaar 2100 onder druk komt te staan. Filmmakers reizen langs 10 landen en tonen oplossingen van pioniers voor landbouw, energie, economie, democratie en onderwijs. Zo ontstaat een hoopvolle blik op de wereld van morgen en antwoorden op ecologische, economische en sociale crisis. Deze filmavond maakt deel uit van de Duurzaamheidsweek in Bodegraven-Reeuwijk en wordt georganiseerd door klimaatburgemeester Marta Stroo. Tickets zijn €12 inclusief drankje. Kijk op evertshuis.nl.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De democratie heeft continu bescherming en onderhoud nodig. Dat zei koning Willem-Alexander in de troonrede op deze Prinsjesdag. Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen, zei hij in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Over de plannen van het kabinet zei de koning dat er oplossingen moeten komen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Hij ziet naar eigen zeggen dat de polarisatie op het gebied van vluchtelingenbeleid toeneemt. Niet alles kan tegelijk en is morgen opgelost, zei hij daarbij. Ook ging het in de toespraak over veiligheid. Daarover zei Willem-Alexander dat Nederland intensiever gaat samenwerken met bondgenoten om ons land veilig te houden. Rond deze tijd is in Den Haag de balkonscène en om 3:30 wordt de miljoenennota aangeboden. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. Op 30 plaatsen heeft ProRail buizen en andere spullen gevonden die op het spoor lagen. Het treinverkeer is vanmiddag geleidelijk aan weer opgestart. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn de kinderen van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gewisseld van school. Vanwege de afstand naar de school was het moeilijk om hen goed te beveiligen. Het nieuws komt op het moment dat de door de overheid betaalde beveiliging van het echtpaar opnieuw wordt beoordeeld. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de N15 loopt het verkeer vertraging op in de richting van Rotterdam. Vanuit de Maasvlakte is het mis bij Oostvoorne door een vrachtauto met pech. Heeft een lekke band en daarom moest de rechterrijstrook dicht. Je vertraging is hier 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: Luister elke zaterdagnacht

0: agenda.
1: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kade 13 in Reeuwijk. Op zaterdag 19 september viert Nieuwerbrug aan den Rijn het 372-jarig bestaan van de enige tolbrug van Nederland. De feestelijkheden beginnen om 14:00, waarna de burgemeester om 14:15 de nieuwe verlichting in gebruik neemt. Koor Bravour verzorgt een optreden en het feest duurt tot 17:00.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Maya Roete. In de vroege ochtend van maandag 14 september heeft er een mishandeling plaatsgevonden op de Dronenweg in Bodegraven. Een persoon raakte daarbij gewond. De politie is op zoek naar de verdachte en kan daarbij de hulp van getuigen goed gebruiken. Rond 5:45 kreeg de politie een melding van de mishandeling in Bodegraven. Het slachtoffer werd bij zijn auto door een persoon aangevallen en raakte daarbij gewond. Na het incident ging de verdachte er vandoor, vermoedelijk in de richting van de Beukenlaan. Het slachtoffer is vervoerd naar het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart naar de mishandeling en vraagt daarbij de hulp van getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord met betrekking tot het incident? Heeft u informatie wat het onderzoek mogelijk kan helpen? Of heeft u camerabeelden uit de omgeving van het incident? Dan kunt u contact opnemen met de politie 0900 8844. Op dit moment worden inwoners van Bodegraven gebeld door personen die zich voordoen als politieagent. Tijdens het gesprek vertellen zij dat er in de buurt recent is ingebroken en dat er inmiddels 2 verdachten zouden zijn aangehouden. Om geloofwaardig over te komen noemen zij vaak zelfs een specifiek adres in de omgeving. Zodra mensen kritische vragen stellen of doorvragen naar details, wordt het gesprek meestal abrupt beëindigd. De zogenaamde politieagenten hangen dan direct op. Navraag bij de echte politie leert dat meerdere inwoners van Bodegraven met deze babbeltruc zijn benaderd. Het doel van deze oplichters is om vertrouwen te winnen en mensen vervolgens kostbaarheden, geld of persoonlijke gegevens afhandig te maken. Wees daarom extra alert en ga niet in op dergelijke telefoontjes. Twijfel je of een telefoontje echt van de politie afkomstig is, verbreek dan de verbinding en neem zelf contact op met de politie via een officieel nummer. Trap er niet in en waarschuw vooral oudere familieleden, buren en bekenden. Juist zij zijn vaak het doelwit van dit soort geraffineerde oplichtingstrucs. De politie komt nooit aan de deur om sieraden op te halen of te vragen naar uw pincode.
2: Kijk voor meer regionieuws op BR6.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de N15 Maasvlakte Rotterdam bij Alfred Oostvoorne een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging een klein kwartiertje. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radioagenda.
1: Op donderdag 24 september om 8 uur draait in het Evertshuis de film Demain. Een inspirerend verhaal over een kantelpunt voor de aarde, waarbij de mensheid mogelijk vanaf het jaar 2100 onder druk komt te staan. Filmmakers reizen langs 10 landen en tonen oplossingen van pioniers voor landbouw, energie, economie, democratie en onderwijs. Zo ontstaat een hoopvolle blik op de wereld van morgen en antwoorden op ecologische, economische en sociale crisis. Deze filmavond maakt deel uit van de Duurzaamheidsweek in Bodegraven-Reeuwijk en wordt georganiseerd door klimaatburgemeester Marta Stroo. Tickets zijn €12 inclusief drankje. Kijk op evertshuis.nl. Theatertherapie. Op donderdag 17 september van 8 tot 10:30 in het Evertshuis te Bodegraven. Een echt stel, een echte ruzie. Geoefende trainingsacteurs spelen dagelijkse situaties na van een stel uit het publiek. Samen met een relatietherapeut wordt het gesprek aangegaan. Met het publiek als betrokken en steunende factor ontstaat er een bijzondere dynamiek. Na succesvolle try-outs weten Esther Veldman, Daan de Kieviet en relatietherapeut Kokkie Drost het zeker. Therapie in het theater werkt. Het levert inzichten, herkenning en soms zelfs doorbraken op. Een avond vol humor, openheid en momenten die je bijblijven. Tickets zijn €29,50. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander heeft in de troonrede gezegd dat het belangrijk is om de democratie te beschermen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat politiek en overheid problemen echt oplossen, zei de koning. In de troonrede ging het ook over dat het kabinet oplossingen wil voor problemen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Na de troonrede zwaaiden de koning, koningin, hun dochters, prinses Laurentien en prins Constantijn vanaf het balkon van Paleis Noordeinde naar het publiek. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer een groot deel van het land verstoorden. De Amerikaanse artiest Macklemore is uit het voorprogramma van Ed Sheeran geschrapt. Het heeft te maken met pro-Palestijnse uitspraken die hij op het podium heeft gedaan. Macklemore zegt dat de Brit Sheeran onder druk is gezet door stadioneigenaren. Een van hen zou persoonlijk contact hebben opgenomen met Sheeran om hem te vertellen dat Macklemore niet welkom is in zijn stadion. Op sociale media is er kritiek op het besluit van Ed Sheeran. Macklemore zegt achter zijn pro-Palestijnse uitspraken te blijven staan. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui, daar is het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler, dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Show.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de N15 Maasvlakte Rotterdam bij Afrit Oost-Voorne 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Wielen wordt veroorzaakt door een kapotte vrachtauto die blokkeert daar de rechte rijstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
9: Mijn naam is Daniel Rowland.
10: Ik ben Remy
11: van
10: Kesten.
11: Ik ben Marcia van
10: Kesten.
11: En ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
12: Ik ben
11: Lea Guiting. Ik
12: ben
8: Lea. Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
13: Dinsdagavond 8 uur.
14: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
13: Dinsdagavond 8 uur.
14: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
13: Dinsdagavond 8 uur.
14: De muziekexperts. Live op BR6.
15: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: don't need an excuse. So I'm wearing my brand new shoes.
1: De regioagenda.
2: Op zaterdag 19 september viert Nieuwerbrug aan den Rijn het 372-jarig bestaan van de enige tolbrug van Nederland. De feestelijkheden beginnen om 14:00, waarna de burgemeester om 14:15 de nieuwe verlichting in gebruik neemt. Koor Bravour verzorgt een optreden en het feest duurt tot 17:00. Van zaterdag 19 tot en met zaterdag 26 september vindt de Duurzaamheidsweek plaats, met allerlei activiteiten rond biodiversiteit, circulariteit en duurzame energie, verspreid over verschillende dorpskernen en voor jong en oud. De aftrap is op zaterdag 19 september met onder andere een proeverij in de tuin van de Hortus Populus aan het Limespad 1 in Bodegraven van 10 tot 12 uur. Kom gratis proeven wat je allemaal kunt maken met lokaal geteelde, onbespoten groenten, fruit en kruiden.

0: Dit is BSS met het regio nieuws.
1: Mijn naam is Maya Roete. In de vroege ochtend van maandag 14 september heeft er een mishandeling plaatsgevonden op de Dronenweg in Bodegraven. Een persoon raakte daarbij gewond. De politie is op zoek naar de verdachte en kan daarbij de hulp van getuigen goed gebruiken. Rond 5:45 kreeg de politie een melding van de mishandeling in Bodegraven. Het slachtoffer werd bij zijn auto door de persoon aangevallen en raakte daarbij gewond. Na het incident ging de verdachte er vandoor, vermoedelijk in de richting van de Beukenlaan. Het slachtoffer is vervoerd naar het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart naar de mishandeling en vraagt daarbij de hulp van getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord met betrekking tot het incident? Heeft u informatie wat het onderzoek mogelijk kan helpen? Of heeft u camerabeelden uit de omgeving van het incident? Dan kunt u contact opnemen met de politie 0900 8844. Op dit moment worden inwoners van Bodegraven gebeld door personen die zich voordoen als politieagent. Tijdens het gesprek vertellen zij dat er in de buurt recent is ingebroken en dat er inmiddels 2 verdachten zouden zijn aangehouden. Om geloofwaardig over te komen noemen zij vaak zelfs een specifiek adres in de omgeving. Zodra mensen kritische vragen stellen of doorvragen naar details, wordt het gesprek meestal abrupt beëindigd. De zogenaamde politieagenten hangen dan direct op. Navraag bij de echte politie leert dat meerdere inwoners van Bodegraven met deze babbeltruc zijn benaderd. Het doel van deze oplichters is om vertrouwen te winnen en mensen vervolgens kostbaarheden, geld of persoonlijke gegevens afhandig te maken. Wees daarom extra alert en ga niet in op dergelijke telefoontjes. Twijfel je of een telefoontje echt van de politie afkomstig is? Verbreek dan de verbinding en neem zelf contact op met de politie via een officieel nummer. Trap er niet in en waarschuw vooral oudere familieleden, buren en bekenden. Juist zij zijn vaak het doelwit van dit soort geraffineerde oplichtingstrucs. De politie komt nooit aan de deur om sieraden op te halen of te vragen naar uw pincode.
2: Kijk voor meer regionieuws op BR6.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A20, Hoek van Holland-Gouda. 5 minuten vertraging bij Rotterdam-Noord. En een kwartier vertraging op de A15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam. Door een kapotte vrachtauto bij Alfred Oost-Voorne. 5 kilometer file daardoor dat de rechterrijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De regioagenda.
1: Op zaterdag 19 september viert Nieuwerbrug aan den Rijn het 372-jarig bestaan van de enige tolbrug van Nederland. De feestelijkheden beginnen om 14:00, waarna de burgemeester om 14:15 de nieuwe verlichting in gebruik neemt. Koor Bravour verzorgt een optreden en het feest duurt tot 17:00.
2: Op vrijdag 18 september om 20:00 is er een filmavond in het Evertshuis in Bodegraven. De film heet Vin Dieu. De 18-jarige Totone brengt het grootste gedeelte van zijn tijd door met bier drinken en feesten met zijn vriendengroep. Maar de realiteit haalt hem in. Hij moet voor zijn 7-jarige zusje zorgen en een manier vinden om in zijn levensonderhoud te voorzien. Dan gaat hij op pad om de beste Comté-kaas van de regio te maken. De kaas die hem een gouden medaille op de landbouwwedstrijd en 30.000 euro zal opleveren. Tickets zijn €12. Kijk op evertshuis.nl.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Minister Heijnen van Financiën heeft aan de Tweede Kamer de miljoenennota aangeboden. Het koffertje met de begroting voor volgend jaar. Heijnen zei dat het een begroting is met een opgave voor iedereen. De wereld verandert snel, zei hij, en de veiligheid staat ook onder druk. Daarom pleit hij voor meer samenwerking. Investeringen zijn nodig en gezonde overheidsfinanciën zijn daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Ondernemers moeten kunnen doorgroeien. Dat betekent minder regeldruk, geen trage vergunningverlening en het aanpakken van de netcongestie. Daarvoor zijn hervormingen nodig in de sociale zekerheid en zorg. Maar die voorzieningen moeten wel betaalbaar en toegankelijk blijven, zei Heijnen. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd hij al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011, toen hij het eerste seizoen van The Voice of Holland won. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Begin dit jaar werd bekend dat hij kampte met financiële tegenslagen en een slechte gezondheid. De politie heeft nog niet officieel bevestigd dat het gevonden lichaam van de 43-jarige Sanders is. Premier Jette heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plekken langs wegen hooibalen in brand gestoken. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder al gezegd dat boeren actie zouden gaan voeren. Het weer, grote verschillen in het land. In het westen en noorden bewolkt. In de rest van het land zonnig en zomers. Met temperaturen tot 28 graden. Dit was het NOS.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files met de meeste vertraging in onze regio vinden we op de A12 Utrecht-Den Haag. 10 minuten bij Woerden. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda. 10 minuutjes bij Moordrecht. En 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Daar staat de file van 5 kilometer tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
9: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
10: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
9: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
10: Het is niet te geloven, hij zit erin!
9: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
11: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
9: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
12: Oh, hij ging de pijnen zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
9: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
13: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: was up, I was down.
1: De regioagenda.
2: Van zaterdag 19 tot en met zaterdag 26 september vindt de Duurzaamheidsweek plaats, met allerlei activiteiten rond biodiversiteit, circulariteit en duurzame energie, verspreid over verschillende dorpskernen en voor jong en oud. De aftrap is op zaterdag 19 september met onder andere een proeverij in de tuin van de Hortus Populus aan het Limespad 1 in Bodegraven van 10 tot 12 uur. Kom gratis proeven wat je allemaal kunt maken met lokaal geteelde, onbespoten groenten, fruit en kruiden.
3: Op donderdag 24 september om 8 uur draait in het Evertshuis de film Demain. Een inspirerend verhaal over een kantelpunt voor de aarde, waarbij de mensheid mogelijk vanaf het jaar 2100 onder druk komt te staan. Filmmakers reizen langs 10 landen en tonen oplossingen van pioniers voor landbouw, energie, economie, democratie en onderwijs. Zo ontstaat een hoopvolle blik op de wereld van morgen en antwoorden op ecologische, economische en sociale crisis. Deze filmavond maakt deel uit van de Duurzaamheidsweek in Bodegraven-Reeuwijk en wordt georganiseerd door klimaatburgemeester Marta Stroo. Tickets zijn €12 inclusief drankje. Kijk op evertshuis.nl.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: nooit alleen.
1: Dit is BSS met het regionieuws.
2: Mijn naam is Maya Roete. In de vroege ochtend van maandag 14 september heeft er een mishandeling plaatsgevonden op de Dronenweg in Bodegraven. Een persoon raakte daarbij gewond. De politie is op zoek naar de verdachte en kan daarbij de hulp van getuigen goed gebruiken. Rond 5:45 kreeg de politie een melding van de mishandeling in Bodegraven. Het slachtoffer werd bij zijn auto door een persoon aangevallen en raakte daarbij gewond. Na het incident ging de verdachte er vandoor, vermoedelijk in de richting van de Beukenlaan. Het slachtoffer is vervoerd naar het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart naar de mishandeling en vraagt daarbij de hulp van getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord met betrekking tot het incident? Heeft u informatie wat het onderzoek mogelijk kan helpen? Of heeft u camerabeelden uit de omgeving van het incident? Dan kunt u contact opnemen met de politie 0900 8844. Op dit moment worden inwoners van Bodegraven gebeld door personen die zich voordoen als politieagent. Tijdens het gesprek vertellen zij dat er in de buurt recent is ingebroken en dat er inmiddels 2 verdachten zouden zijn aangehouden. Om geloofwaardig over te komen noemen zij vaak zelfs een specifiek adres in de omgeving. Zodra mensen kritische vragen stellen of doorvragen naar details, wordt het gesprek meestal abrupt beëindigd. De zogenaamde politieagenten hangen dan direct op. Navraag bij de echte politie leert dat meerdere inwoners van Bodegraven met deze babbeltruc zijn benaderd. Het doel van deze oplichters is om vertrouwen te winnen en mensen vervolgens kostbaarheden, geld of persoonlijke gegevens afhandig te maken. Wees daarom extra alert en ga niet in op dergelijke telefoontjes. Twijfel je of een telefoontje echt van de politie afkomstig is, verbreek dan de verbinding en neem zelf contact op met de politie via een officieel nummer. Trap er niet in en waarschuw vooral oudere familieleden, buren en bekenden. Juist zij zijn vaak het doelwit van dit soort geraffineerde oplichtingstrucs. De politie komt nooit aan de deur om sieraden op te halen of te vragen naar uw pincode.
3: Kijk voor meer regionieuws op BR6.nl.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is nog niet al te druk op de wegen in onze regio. Kleine 50 kilometer file bij elkaar. Meeste vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Staat er dan alweer 20 kilometer file tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Maar het rijdt wel door. Kwartiertje op onthoud daar. 10 minuutjes op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. File bij Moordrecht. En 10 minuten de andere kant op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Staat de file weer bij Rotterdam-Delfshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Op donderdag 24 september om 8 uur draait in het Evertshuis de film Demain. Een inspirerend verhaal over een kantelpunt voor de aarde, waarbij de mensheid mogelijk vanaf het jaar 2100 onder druk komt te staan. Filmmakers reizen langs 10 landen en tonen oplossingen van pioniers voor landbouw, energie, economie, democratie en onderwijs. Zo ontstaat een hoopvolle blik op de wereld van morgen en antwoorden op ecologische, economische en sociale crisis. Deze filmavond maakt deel uit van de Duurzaamheidsweek in Bodegraven-Reeuwijk en wordt georganiseerd door klimaatburgemeester Marta Stro. Tickets zijn €12 inclusief drankje. Kijk op evertshuis.nl. Theatertherapie. Op donderdag 17 september van 8 tot 10:30 in het Evertshuis te Bodegraven. Een echt stel, een echte ruzie. Geoefende trainingsacteurs spelen dagelijkse situaties na van een stel uit het publiek. Samen met een relatietherapeut wordt het gesprek aangegaan. Met het publiek als betrokken en steunende factor ontstaat er een bijzondere dynamiek. Na succesvolle try-outs weten Esther Veldman, Daan de Kieviet en relatietherapeut Kokkie Drost het zeker. Therapie in het theater werkt. Het levert inzichten, herkenning en soms zelfs doorbraken op. Een avond vol humor, openheid en momenten die je bijblijven. Tickets zijn €29,50. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Premier Jetten heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plekken op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plaatsen langs wegen hooibalen in brand gestoken. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011 toen hij het eerste seizoen won van The Voice of Holland. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Bij een protest voor LHBTI-rechten in de Turkse stad Istanbul zijn zeker 150 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen de invallen van afgelopen weekend bij LHBTI-organisaties. Toen werden 26 mensen in Istanbul aangehouden en nog eens 21 mensen in de hoofdstad Ankara. Ook werden websites en sociale media-accounts van die organisaties en LHBTI'ers geblokkeerd. Dan het weer. Op veel plaatsen is het droog. Aan zee steeds meer bewolking. Daar kan het vanavond gaan regenen. Later vanavond en vannacht in het oosten kans op een bui. Morgen meer buien en tussendoor zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio momenteel 100 kilometer file bij elkaar. De meeste vertraging heb je op de A4 Amsterdam-Den Haag. 10 minuutjes bij Leidschendam. Kwartiertje op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Den Haag-Zuid. 20 minuten vertraging op de A12. Als je vanuit Arnhem naar Den Haag rijdt, kom je in 16 kilometer langzaam, maar wel doorrijdend verkeer tussen Houten, Oost en Woerden. Kwartier vertraging op de A20, Gouda Hoek van Holland. Bij Rotterdam-Delfshaven staat de file. En 10 minuten vertraging op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wat kies jij? Doof of blind?
9: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
10: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Petra en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op vrijdag 18 september om 8 uur is er een filmavond in het Evertshuis in Bodegraven. De film heet Vin Dieu. De 18-jarige Tortone brengt het grootste gedeelte van zijn tijd door met bier drinken en feesten met zijn vriendengroep. Maar de realiteit haalt hem in. Hij moet voor zijn 7-jarige zusje zorgen en een manier vinden om in zijn levensonderhoud te voorzien. Dan gaat hij op pad om de beste comté-kaas van de regio te maken. De kaas die hem een gouden medaille op de landbouwwedstrijd en 30.000 euro zal opleveren. Tickets zijn €12. Kijk op evertshuis.nl. Theatertherapie. Op donderdag 17 september van 8 tot 10:30 in het Evertshuis te Bodegraven. Een echt stel, een echte ruzie. Geoefende trainingsacteurs spelen dagelijkse situaties na van een stel uit het publiek. Samen met een relatietherapeut wordt het gesprek aangegaan. Met het publiek als betrokken en steunende factor ontstaat er een bijzondere dynamiek. Na succesvolle try-outs weten Esther Veldman, Daan de Kieviet en relatietherapeut Kokkie Drost het zeker. Therapie in het theater werkt. Het levert inzichten, herkenning en soms zelfs doorbraken op. Een avond vol humor, openheid en momenten die je bijblijven. Tickets zijn €29,50. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Maya Roetse. In de vroege ochtend van maandag 14 september heeft er een mishandeling plaatsgevonden op de Dronenweg in Bodegraven. Een persoon raakte daarbij gewond. De politie is op zoek naar de verdachte en kan daarbij de hulp van getuigen goed gebruiken. Rond 5.45 uur kreeg de politie een melding van de mishandeling in Bodegraven. Het slachtoffer werd bij zijn auto door een persoon aangevallen en raakte daarbij gewond. Na het incident ging de verdachte er vandoor, vermoedelijk in de richting van de Beukenlaan. Het slachtoffer is vervoerd naar het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart naar de mishandeling en vraagt daarbij de hulp van getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord met betrekking tot het incident? Heeft u informatie wat het onderzoek mogelijk kan helpen? Of heeft u camerabeelden uit de omgeving van het incident? Dan kunt u contact opnemen met de politie 0900 8844. Op dit moment worden inwoners van Bodegraven gebeld door personen die zich voordoen als politieagent. Tijdens het gesprek vertellen zij dat er in de buurt recent is ingebroken en dat er inmiddels 2 verdachten zouden zijn aangehouden. Om geloofwaardig over te komen noemen zij vaak zelfs een specifiek adres in de omgeving. Zodra mensen kritische vragen stellen of doorvragen naar details, wordt het gesprek meestal abrupt beëindigd. De zogenaamde politieagenten hangen dan direct op. Navraag bij de echte politie leert dat meerdere inwoners van Bodegraven met deze babbeltruc zijn benaderd. Het doel van deze oplichters is om vertrouwen te winnen en mensen vervolgens kostbaarheden, geld of persoonlijke gegevens afhandig te maken. Wees daarom extra alert en ga niet in op dergelijke telefoontjes. Twijfel je of een telefoontje echt van de politie afkomstig is, verbreek dan de verbinding en neem zelf contact op met de politie via een officieel nummer. Trap er niet in en waarschuw vooral oudere familieleden, buren en bekenden. Juist zij zijn vaak het doelwit van dit soort geraffineerde oplichtingstrucs. De politie komt nooit aan de deur om sieraden op te halen of te vragen naar uw pincode.
2: Kijk voor meer regionieuws op BR6.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio een kwartiertje vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Het rijdt langzaam tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid. Kwartier vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Harmelen. 10 minuten op de A16 Breda-Rotterdam bij Terbrechtseplein. 20 minuten vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij Dordrecht Centrum. De kop van 9 kilometer file. 10 minuten vertraging op de A20, Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. En op de N207, Bergambacht-Alphen aan de Rijn bij Waddinxveen Centrum, 2 kilometer file. Kwartier vertraging daardoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kaarde 13 in Reeuwijk.
2: Op vrijdag 18 september om 8 uur is er een filmavond in het Evertshuis in Bodegraven. De film heet Vin Dieu. De 18-jarige Totone brengt het grootste gedeelte van zijn tijd door met bier drinken en feesten met zijn vriendengroep. Maar de realiteit haalt hem in. Hij moet voor zijn 7-jarige zusje zorgen en een manier vinden om in zijn levensonderhoud te voorzien. Dan gaat hij op pad om de beste comté-kaas van de regio te maken. De kaas die hem een gouden medaille op de landbouwwedstrijd en 30.000 euro zal opleveren. Tickets zijn €12. Kijk op evertshuis.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het waren acties van boerenactivisten. Premier Jette noemt de sabotageacties aan het spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen met de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB, die kan besluiten om een landelijk stadionverbod op te leggen. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar 13 graden. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker neemt de drukte ietsje af. Al heb je nog behoorlijke vertraging als je over de A4 moet vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Want het rijdt langzaam over 20 kilometer tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. 25 minuten vertraging daardoor. Kwartier vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij het knooppunt Terbrechtseplein. 20 minuten vertraging op de A16 als je vanuit Rotterdam naar Breda rijdt bij Dordrecht Centrum. 11 kilometer file daar. 10 minuten vertraging op de A20, Gouda Hoek van Holland, bij Rotterdam-Delfshaven, 5 kilometer file. 3 kilometer file bij knooppunt Hofvliet op de N434 vanuit Wassenaar naar Zoeterwoude. Vanaf knooppunt Ommerdijk is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op vrijdag 18 september om 8 uur is er een filmavond in het Evertshuis in Bodegraven. De film heet Vin Dieu. De 18-jarige Totone brengt het grootste gedeelte van zijn tijd door met bier drinken en feesten met zijn vriendengroep. Maar de realiteit haalt hem in. Hij moet voor zijn 7-jarige zusje zorgen en een manier vinden om in zijn levensonderhoud te voorzien. Dan gaat hij op pad om de beste comté-kaas van de regio te maken. De kaas die hem een gouden medaille op de landbouwwedstrijd en 30.000 euro zal opleveren. Tickets zijn €12. Kijk op evertshuis.nl. Theatertherapie. Op donderdag 17 september van 8 tot 10:30 in het Evertshuis te Bodegraven. Een echt stel, een echte ruzie. Geoefende trainingsacteurs spelen dagelijkse situaties na van een stel uit het publiek. Samen met een relatietherapeut wordt het gesprek aangegaan. Met het publiek als betrokken en steunende factor ontstaat er een bijzondere dynamiek. Na succesvolle try-outs weten Esther Veldman, Daan de Kieviet en relatietherapeut Kokkie Drost het zeker. Therapie in het theater werkt. Het levert inzichten, herkenning en soms zelfs doorbraken op. Een avond vol humor, openheid en momenten die je bijblijven. Tickets zijn €29,50. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.

0: Dit is BSS met het regio nieuws.
1: Mijn naam is Maya Roete. In de vroege ochtend van maandag 14 september heeft er een mishandeling plaatsgevonden op de Dronenweg in Bodegraven. Een persoon raakte daarbij gewond. De politie is op zoek naar de verdachte en kan daarbij de hulp van getuigen goed gebruiken. Rond 5:45 kreeg de politie een melding van de mishandeling in Bodegraven. Het slachtoffer werd bij zijn auto door een persoon aangevallen en raakte daarbij gewond. Na het incident ging de verdachte er vandoor, vermoedelijk in de richting van de Beukenlaan. Het slachtoffer is vervoerd naar het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart naar de mishandeling en vraagt daarbij de hulp van getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord met betrekking tot het incident? Heeft u informatie wat het onderzoek mogelijk kan helpen? Of heeft u camerabeelden uit de omgeving van het incident? Dan kunt u contact opnemen met de politie 0900 8844. Op dit moment worden inwoners van Bodegraven gebeld door personen die zich voordoen als politieagent. Tijdens het gesprek vertellen zij dat er in de buurt recent is ingebroken en dat er inmiddels 2 verdachten zouden zijn aangehouden. Om geloofwaardig over te komen noemen zij vaak zelfs een specifiek adres in de omgeving. Zodra mensen kritische vragen stellen of doorvragen naar details, wordt het gesprek meestal abrupt beëindigd. De zogenaamde politieagenten hangen dan direct op. Navraag bij de echte politie leert dat meerdere inwoners van Bodegraven met deze babbeltruc zijn benaderd. Het doel van deze oplichters is om vertrouwen te winnen en mensen vervolgens kostbaarheden, geld of persoonlijke gegevens afhandig te maken. Wees daarom extra alert en ga niet in op dergelijke telefoontjes. Twijfel je of een telefoontje echt van de politie afkomstig is? Verbreek dan de verbinding en neem zelf contact op met de politie via een officieel nummer. Trap er niet in en waarschuw vooral oudere familieleden, buren en bekenden. Juist zij zijn vaak het doelwit van dit soort geraffineerde oplichtingstrucs. De politie komt nooit aan de deur om sieraden op te halen of te vragen naar uw pincode.
2: Kijk voor meer regio nieuws op BR6.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is bijna voorbij, ook in onze regio. Her en der nog wat vertraging. 10 minuutjes op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk Paspoelpolder. 10 minuutjes op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Harmelen. Op de A16 Rotterdam-Breda wordt langzaam gereden tussen het Terbrechtseplein en de Van Brienoordbrug. Kwartiertje vertraging daardoor. Dat is nog de nasleep van een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op vrijdag 18 september om 8 uur is er een filmavond in het Evertshuis in Bodegraven. De film heet Vin Dieu. De 18-jarige Totone brengt het grootste gedeelte van zijn tijd door met bier drinken en feesten met zijn vriendengroep. Maar de realiteit haalt hem in. Hij moet voor zijn 7-jarige zusje zorgen en een manier vinden om in zijn levensonderhoud te voorzien. Dan gaat hij op pad om de beste comté-kaas van de regio te maken. De kaas die hem een gouden medaille op de landbouwwedstrijd en 30.000 euro zal opleveren. Tickets zijn €12. Kijk op evertshuis.nl.
2: Van zaterdag 19 tot en met zaterdag 26 september vindt de Duurzaamheidsweek plaats, met allerlei activiteiten rond biodiversiteit, circulariteit en duurzame energie, verspreid over verschillende dorpskernen en voor jong en oud. De aftrap is op zaterdag 19 september met onder andere een proeverij in de tuin van de Hortus Populus aan het Limespad 1 in Bodegraven van 10 tot 12 uur. Kom gratis proeven wat je allemaal kunt maken met lokaal geteelde, onbespoten groenten, fruit en kruiden.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Morgen beginnen de algemene politieke beschouwingen, waarin de miljoenennota door de Tweede Kamer wordt besproken. Politiek verslaggever Lars Geerts is benieuwd naar de opstelling van pro-leider Jesse Klaver, maar niet alleen naar die van hem.
2: En ik ga letten op Ja 21 van Joost Eertmans. En ik ga kijken naar Mirjam Bikker en van de ChristenUnie en Jan Struijs van 50PLUS. Want waar iedereen naar op zoek is, is waar zit de ruimte? Waar zit de mogelijkheid om dit kabinet verder te helpen? En daarmee, nou ja, dat is dan de grote vraag die erboven ligt, ook de politiek verder te helpen.
1: De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen allemaal uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het ging om acties van boerenactivisten. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man van 43 blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man en 3 anderen raakten gewond bij dat incident. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
9: Luister elke zaterdagnacht van

0: Yeah. Go! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: De regioagenda.
2: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kaarde 13 in Reeuwijk.
3: Op vrijdag 18 september om 8 uur is er een filmavond in het Evertshuis in Bodegraven. De film heet Vin Dieu. De 18-jarige Totone brengt het grootste gedeelte van zijn tijd door met bier drinken en feesten met zijn vriendengroep. Maar de realiteit haalt hem in. Hij moet voor zijn 7-jarige zusje zorgen en een manier vinden om in zijn levensonderhoud te voorzien. Dan gaat hij op pad om de beste comté-kaas van de regio te maken. De kaas die hem een gouden medaille op de landbouwwedstrijd en 30.000 euro zal opleveren. Tickets zijn €12. Kijk op evertshuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Maya Roete. In de vroege ochtend van maandag 14 september heeft er een mishandeling plaatsgevonden op de Dronenweg in Bodegraven. Een persoon raakte daarbij gewond. De politie is op zoek naar de verdachte en kan daarbij de hulp van getuigen goed gebruiken. Rond 5:45 kreeg de politie een melding van de mishandeling in Bodegraven. Het slachtoffer werd bij zijn auto door een persoon aangevallen en raakte daarbij gewond. Na het incident ging de verdachte er vandoor, vermoedelijk in de richting van de Beukenlaan. Het slachtoffer is vervoerd naar het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart naar de mishandeling en vraagt daarbij de hulp van getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord met betrekking tot het incident? Heeft u informatie wat het onderzoek mogelijk kan helpen? Of heeft u camerabeelden uit de omgeving van het incident? Dan kunt u contact opnemen met de politie 0900 8844. Op dit moment worden inwoners van Bodegraven gebeld door personen die zich voordoen als politieagent. Tijdens het gesprek vertellen zij dat er in de buurt recent is ingebroken en dat er inmiddels 2 verdachten zouden zijn aangehouden. Om geloofwaardig over te komen noemen zij vaak zelfs een specifiek adres in de omgeving. Zodra mensen kritische vragen stellen of doorvragen naar details, wordt het gesprek meestal abrupt beëindigd. De zogenaamde politieagenten hangen dan direct op. Navraag bij de echte politie leert dat meerdere inwoners van Bodegraven met deze babbeltruc zijn benaderd. Het doel van deze oplichters is om vertrouwen te winnen en mensen vervolgens kostbaarheden, geld of persoonlijke gegevens afhandig te maken. Wees daarom extra alert en ga niet in op dergelijke telefoontjes. Twijfel je of een telefoontje echt van de politie afkomstig is, verbreek dan de verbinding en neem zelf contact op met de politie via een officieel nummer. Trap er niet in en waarschuw vooral oudere familieleden, buren en bekenden. Juist zij zijn vaak het doelwit van dit soort geraffineerde oplichtingstrucs. De politie komt nooit aan de deur om sieraden op te halen of te vragen naar uw pincode.
2: Kijk voor meer regio nieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Op vrijdag 18 september om 8 uur is er een filmavond in het Evertshuis in Bodegraven. De film heet Vin Dieu. De 18-jarige Totone brengt het grootste gedeelte van zijn tijd door met bier drinken en feesten met zijn vriendengroep. Maar de realiteit haalt hem in. Hij moet voor zijn 7-jarige zusje zorgen en een manier vinden om in zijn levensonderhoud te voorzien. Dan gaat hij op pad om de beste comté-kaas van de regio te maken. De kaas die hem een gouden medaille op de landbouwwedstrijd en 30.000 euro zal opleveren. Tickets zijn €12. Kijk op evertshuis.nl.
2: Van zaterdag 19 tot en met zaterdag 26 september vindt de Duurzaamheidsweek plaats, met allerlei activiteiten rond biodiversiteit, circulariteit en duurzame energie, verspreid over verschillende dorpskernen en voor jong en oud. De aftrap is op zaterdag 19 september met onder andere een proeverij in de tuin van de Hortus Populus aan het Limespad 1 in Bodegraven van 10 tot 12 uur. Kom gratis proeven wat je allemaal kunt maken met lokaal geteelde, onbespoten groenten, fruit

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Opnieuw is er een metalen staaf gevonden op het spoor, nu tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Aan het begin van de avond is de staaf verwijderd, bevestigt de NS aan persbureau ANP. De spoorwegen vermoeden opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. De metalen staaf is aan de politie gegeven. Veel van de plannen die vandaag op Prinsjesdag werden gepresenteerd lagen al op straat, maar vanmiddag werd duidelijk hoe het kabinet ze wil betalen. Onder meer door een lichte daling van de koopkracht. Economieverslaggever Roland Muller.
2: Nou, dat betekent concreet dat ze volgend jaar in ieder geval een beetje minder kunnen gaan uitgeven dan dit jaar. Het gaat om 0,1%, dus dat is wel echt beperkt. Ja, en de tweede maatregel is, het kabinet wil graag de inflatie een beetje drukken. En dat proberen ze door accijnskortingen. En daarmee komen ze die huishoudens een beetje tegemoet.
1: Morgen beginnen de algemene beschouwingen. Dan bespreekt de Tweede Kamer de plannen. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het politieonderzoek bij een recreatieplas in Arnhem is afgerond. Vandaag werd er een lichaam gevonden. Volgens vrienden zou dat van de zanger Ben Sanders zijn. Hij was al even vermist. De politie is voorzichtig met informatie, zegt deze verslaggever van RTL Boulevard.
3: Dat ze iemand hebben gevonden in die zoekactie. Dat het dezelfde persoon is die ze die ochtend dus zochten.
4: Voor het signalement.
3: Precies, nou, dat signalement wat we net al zeiden, dat past bij Ben Sanders. Ja, in combinatie met de familie moeten we uitgaan van dat zwartste scenario.
1: De 43-jarige Sanders werd bekend in 2011 als winnaar van The Voice of Holland. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Morgen opnieuw regen, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
10: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.
2: Altijd dichtbij. BR6.
3: Dit is een audioproductie in samenwerking met de muziekexperts en katbijtmuis.nl.
4: Dit zijn
5: Bas en Piet.
6: Dit zijn
4: de muziekexperts. Een radioprogramma met de beste muziek van de 60's tot heden. Niet door toeval gekozen, maar omdat goede muziek gehoord moet worden.
7: The song that angels sing, the spell that calls the gathering.
4: Afgewisseld met cultuur, Piet's uitspraak en vaste rubrieken die je blij maken.
5: Bas en Piet,
4: de muziekexperts.
5: Nu op BR6.

0: dinsdagavond.
1: Gekkenhuis.
0: Met Bas en Piet.
1: Hallo.
0: Van 8 tot 9.
1: Let's go.
0: Met Bas en Piet.
1: Ik heb geen koffie.
0: Hier zijn je experts.
1: Dat, fijn.
0: Bas en Piet.
1: Doei.
2: Een hartelijk goedenavond. Welkom bij weer een nieuwe uitzending van uw eigenste muziekexperts. We zitten er weer klaar voor uitzending 584 maar liefst. En dat doen we door heel wat dingen te doen. Een beetje speels. Het is een starlight. We zien sterren die stralen, die goed bekeken zijn. En we krijgen in maar liefst 2 minuten tijd een samenvatting van Lord of the Rings. Nou, die vind ik helemaal fantastisch. En boven dat alles uit straalt Piet natuurlijk ook weer. Piet, goedenavond.
1: Goedenavond in september. We beginnen zometeen weer met een lied over september.
2: Ja, dat zou wel heel toevallig zijn. Vertel maar, wat hoorden we zojuist dan?
1: U hoorde Tony Christie met September Love uit 1990. We kennen hem van Amarillo en I Did What I Did for Maria. Zijn hits uit het begin van de jaren 70. September Love gaat over een verbroken relatie. Haar foto hangt nog aan de slaapkamerdeur en hij probeert verder te leven. Het nummer verscheen later ook op Welcome to My Music uit 1991. Uit de periode waarin Christie samenwerkte met de Duitse producer Jack White.
3: Het is dinsdagavond, na achter.
4: Dit zijn
3: Bas en Piet. Dit zijn
4: de muziekexperts.
3: Met in deze uitzending...
2: In cultuur vraagt Piet wat de macht van tech-miljardairs betekent voor onze toegang tot kennis en onze vrijheid om zelf te denken. En in Piet's uitspraak gaat het over hoe we met AI omgaan zonder ons fatsoen en onze eigen wijsheid uit handen te geven. En in de co-originele krijgt een betekenis van de overkant van de oceaan later een Nederlands paspoort, terwijl de taal hetzelfde blijft. En we reizen van persoonlijke liefdesliedjes via soul en een zingend televisiegezelschap naar stevige gitaren en de dansvloer met tussendoor cabaret en aan het slot Britse pop uit de jaren 60. Dat en nog heel veel meer. Fijn dat je luistert. Dit is De Muziekexperts live op BR6.
5: You

0: cover naar elkaar. Met deze week...
1: Het nummer Sometimes When We Touch gaat over de spanning tussen verlangen en eerlijk durven zijn. De Canadese zanger Dan Hill, die eigenlijk Daniel Grafton Hill, de vierde, heet, schreef de tekst. Barry Mann maakte de muziek. Hills opname verscheen in 1977 op de LP Longer Fuse en werd nummer 1 in Canada. En de top 40 haalde hij er helaas niet mee. En de cover krijgt u nu van Anita Meijer. Zij nam het lied als haar 18e single op in 1985 met producer Martin Duizer. Bij Meijer hoor je die twijfel vanuit een vrouwenstem. Ook zij zingt het als een ballad waarin verlangen naar nabijheid botst met angst voor overgave. Haar uitvoering bleef in de tipparade steken. Sometimes when we touch.

0: Dit zijn
1: Bas en Piet.
2: Dit zijn
0: de muziekexperts met oor voor inhoud.
3: Wie bepaalt welk boek jij morgen kunt lezen? In de bibliotheek lijkt het antwoord eenvoudig. Je kiest zelf iets uit de kast. Maar voordat dat boek daar staat, zijn er keuzes gemaakt over geld, ruimte en toegankelijkheid. Ruim een eeuw geleden bemoeide de vermogende industrieel Andrew Carnegie zich daar op grote schaal mee. Hij en zijn stichting financierden wereldwijd ruim 2500 openbare bibliotheken. Als jongen had hij zelf boeken kunnen lenen uit een particuliere verzameling, terwijl hij ze niet kon betalen. Die ervaring bleef hem bij. Aan zijn bibliotheekgeld verbond hij voorwaarden. De gemeenschap moest onder meer zorgen voor het onderhoud. Een gebouw schenken was dus pas het begin. De bibliotheek moest daarna als publieke voorziening kunnen blijven bestaan. Dat maakt de vraag interessant. Wat iemand precies weggeeft wanneer hij toegang tot kennis belooft. Een gebouw, een verzameling, een dienst. En wie houdt daar vervolgens zeggenschap over? Met die vraag in het achterhoofd gaan we naar Piet voor cultuur.
0: Dit zijn
2: Bas en Piet.
1: Dit zijn
0: de muziekexperts. Dit is cultuur tussen trend en traditie.
4: In deze column ga ik het niet hebben over AI, waaraan men misschien aan denkt bij deze titel. Dat volgt zo tijdens mijn uitspraak, omdat we er steeds meer van moeten weten, vinden wij. Naast betere tools komen in de techbranche ook gevaarlijke ontwikkelingen aan de oppervlakte. We moeten als consumenten alert en slagvaardig blijven om niet het nieuwe slachtvee van meedogenloze leiders te worden. Dit soort leiders blijkt overal de kop op te steken. En dat ruim 80 jaar na de Tweede Wereldoorlog, waarvan de rampzalige gevolgen niet voor iedereen meer een waarschuwing blijken te zijn. We zien toch excessen die plaatsvonden en plaatsvinden en uitgroeiden tot nieuwe humanitaire rampen. Maar nu beperk ik me tot de opmars en de, naar mijn mening, veel te grote invloed van tech-miljardairs. In die machtsconcentratie zie ik trekken van fascisme. Met hun enorme rijkdommen kunnen zij bedrijven en invloed kopen. Die aankopen zijn soms al beklonken voordat de tegenstanders en regeringen er iets tegenover stellen. Ik bespeur een laat maar waaien mentaliteit. Men loopt om de hete brei heen of vindt dat er meer voordelen dan nadelen zijn. Een van mijn zorgen is de versnelling van kennis wanneer mensen niet meer langdurig of intensief studeren. Het leesvermogen van Nederlandse jongeren is achteruit gegaan, blijkt uit PISA-onderzoek. Daarmee is niet bewezen dat techbedrijven daarvan de enige oorzaak zijn. Mijn vrees is dat wie minder kennis opbouwt ook minder houvast heeft om andere meningen en bewijzen te beoordelen. We kennen de ongegronde beschuldigingen en ontkenningen van complotdenkers. Meta bouwt ondertussen grote energievretende datacentra. Het bedrijf beëindigde in 2025 in de Verenigde Staten de samenwerking met externe fact-checkers voor Facebook, Instagram en Threads. En er wordt in mijn ogen te weinig gedaan om kinderen te beschermen tegen schadelijke inhoud op hun telefoons en computers. Ik vrees dat de belangen van gebruikers het daarbij te vaak afleggen tegen reclameinkomsten. Het is een vorm van imperialisme, vind ik, gestuurd vanuit Silicon Valley. Als lichtpuntje bij afsluiting van deze column mogen we zien dat Bill Gates, medeoprichter van Microsoft, waarschuwt voor de verslavende werking van sociale media en de gevolgen van eventuele onwaarheden en voor concentratie en kritisch denken. Maar ja, hij is al heel dik binnen via zijn enorme bedrijf met dito-opbrengsten. Wij adviseren onze luisteraars om eens de Nerdreich van Cliff Durbin te

Dat waren Soulful Strut en Young and Awful van de band Young Hold Unlimited. Hier achter elkaar in een mix. Achter die naam zaten bassist L. de Jong en drummer Isaac Redhold. Ze hadden samen met pianist Ramsey Lewis gespeeld en waren te horen op zijn hit The In Crowd. In 1966 begonnen Young and Hold voor zichzelf. Soulful Strut verscheen in 1968 op het label Brunswick. Compositie is van Eugene Rickert en Sonny Sanders. Dezelfde melodie en instrumentale basis hoor je bij Barbara Eklin in I Am The Same Girl, dat in 1969 verscheen. Dit nummer is ook bekender dan het instrumentale waar Eklin zingt. Staat bij Soulful Strut de piano op de voorgrond. Die instrumentale uitvoering bereikte de derde plaats in de Amerikaanse hitlijst. Het tweede nummer is instrumentale mix, is Young and Hopeful, dat uit 1969 komt en op het album Just a Melody staat. De titel is een woordspeling op hun achternamen.

0: Beide stukken laten horen hoe dicht jazz, soul en dansmuziek in hun repertoire bij elkaar liggen.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet.
3: Dit zijn
1: de muziekexperts. Met gevoel voor taal.
4: Wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Wie is Loesje?
0: Mijn eigen mening stond niet bij de suggesties. En dan een omroep die zijn eigen verjaardag bezingt. Daarvoor gaan we naar de VARA in 1990. Die bestond toen 65 jaar. Het jubileumnummer heet Goed Bekeken de Beste en komt uit de feestuitzending van 3 november. Onder de deelnemers waren Robert Long, Karin Bloemen, Jack Spijkerman en Bart Peters. Zangers en presentatoren kwamen voor deze gelegenheid samen. Die verjaardag ging terug op november 1925. Toen werd in Amsterdam de Vereniging van Arbeiders Radio Amateurs opgericht. Via de radio wilde de VARA arbeidsbeweging bereiken met onder meer lezingen, debatten en concerten. Televisie kwam daar later bij. Daardoor is zo'n jubileumlied ook iets van een familieportret. Makers uit verschillende soorten programma's staan samen voor dezelfde omroep. De VARA had zowel actualiteiten als amusement in huis, van Achter het Nieuws tot Ja Zuster Nee Zuster. En deze keer zijn de programmamakers zelf het onderwerp van het lied. Hier is de VARA, al heten ze al ruim 8 jaar BNN-VARA, toch blijven ze, goed bekeken, de beste.

0: Dit was Deep Purple met Time for Bedlam, de openingstrack van Infinite uit 2017. De band maakte het album met producer Bob Ezrin. De vervormde stem aan het begin is die van Ian Gillan. Bedlam betekent chaos of gekkenhuis en komt van de bijnaam van het Londense Bedlam Hospital. De vertrouwde wisselwerking tussen gitaar en orgel blijft ondertussen duidelijk hoorbaar.
1: En dit is de nieuwe single van de week.
0: Dan nu Call It Love van de country rockband genaamd Poco. Het was in 1989 de eerste single van het 17e album Legacy. Voor dat album kwamen de vijf oorspronkelijke bandleden weer samen, onder wie Jim Messina, Richie Furay en Randy Meisner. Rusty Young zingt de hoofdpartij. De tekst stelt een vraag bij een relatie vol aantrekken en afstoten. Is het liefde of noemen we het alleen zo? De KRO verkoos het nummer als speciale aanbieding en de Tros koos hem als paradeplaat. In onze top 40 kwam hij tot 15 in 7 weken. Het werd Poco's enige Nederlandse top 40 hit.
2: Ik ben

0: Stel dat je een computer vertelt dat je een rotdag hebt gehad. Hij vraagt wat er gebeurd is, reageert vriendelijk en lijkt alle tijd voor je te hebben. Hoeveel begrip hoor je dan in zo'n antwoord? En hoeveel daarvan vul je zelf in? Die vraag hield computerwetenschapper Joseph Weizenbaum al in de jaren 60 bezig. Aan het Amerikaanse MIT ontwikkelde hij ELIZA, een programma waarover hij in 1966 publiceerde. Hij kon met een gebruiker praten door woorden te herkennen en daar volgens vaste regels een reactie op te geven. Bekend script bootste een psychotherapeut na die uitspraken van de gebruiker vaak omzette in vragen. Toch vertelden mensen het programma persoonlijke dingen en schreven sommigen het medeleven toe. Weizenbaum schrok van die reactie. De indruk van begrip bleek mogelijk zonder dat er mens zat mee te luisteren. Wat zegt dat over onze verwachtingen van een gesprek? Misschien begint die vraag wel bij degene die achter het toetsenbord zit. Tijd voor Piet's uitspraak.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Dit is Piet's uitspraak in breder perspectief.
3: Communicatie. Al tientallen jaren geleden konden mensen elkaar ook niet altijd verstaan. Laat staan dat je meteen snapte wat de ander bedoelde. Dat noemde ik dan communicatie. Daar kon je wel om lachen, ook om de spanning eruit te halen. Want bij onverwachte kritiek kan iemand in de war raken of boos worden. Je kon wat er gezegd werd samen bespreken en wat niet tot de ander doorgedrongen was op een andere manier verduidelijken. Maar tegenwoordig kan bijna meteen een hele meute meedoen. Ook nog een onzichtbare meute. En wat men opgepikt heeft, komt niet altijd van de oorspronkelijke bron, maar van een doorgezegd verhaal dat opduikt bij een van de vele internetgebruikers. Het verhaal gaat dan aan de haal met de waarheid, de feiten en de privacy. Dan bemoeien Jan, Joke en alle man zich ermee. Wat de waarheid is of was, lijkt dan niet meer van belang. De tekst is een kapstok om aan te hangen of mee op hol te slaan, al is het alleen maar om mee te spelen. Dat komt niet alleen door AI, maar dit systeem kan de verwarring wel vergroten. Je kunt niet alles verbieden of volstaan met een opgestoken vinger dat kwetsen uit de boze is. Je kunt ook niet met verboden en wetten alles maar tegenhouden. Wel kunnen we daders en foute gebruikers aanpakken en zeggen dat men zich aan fatsoensnormen moet houden. Daar zouden de grutbezitters van deze moderne media eerst zelf mee moeten beginnen. Je kunt niet de hele maatschappij gaan verzieken omdat het zoveel geld opbrengt. Zorg voor aangepaste content voor kinderen. Houd TikTokkers met de misleidende reclame voor gevaarlijke producten uit de lucht. En zorg dat we begrijpen dat AI een hulpmiddel is en geen doel op zich. De mens moet zijn eigenheid behouden en dan bedoel ik vooral zijn eigen wijsheid. We moeten geen robotleger worden of alleen bedieners van robots. Wees wijs, ook in het onderwijs. Leer dat je veel eerst zelf moet doen voordat je AI inzet om iets te zoeken of een tekst te verfraaien. Dus lees zelf, schrijf zelf en leer zelf voor je diploma. Zo blijven we oefenen in lezen, rekenen en contact maken. Werkt allen mee aan dit idee.

0: Die stem in Weapon of Choice is van Bootsy Collins, de bassist die bij James Brown en Parliament Funkadelic speelde, verzorgt hier de zang voor Fatboy Slim, de artiestnaam van Norman Cook. Het nummer staat op Halfway Between the Gutter and the Stars uit 2000 en verscheen in 2001 als single. Cook bouwde track onder meer met een sample uit Into My Own Thing van Sly and the Family Stone. Zo kreeg funk uit de jaren 60 een nieuwe plek in de elektronische dancemuziek. Ook de tekst leent uit een andere wereld. De verwijzing naar lopen zonder ritme, zodat je geen worm aantrekt, komt uit June van de schrijver Frank Herbert. De clip maakt het nummer herkenbaar voor een publiek dat Cook misschien niet eens van gezicht kende. Acteur Christopher Walken danst daarin door een hotel en lijkt uiteindelijk door de hal te vliegen. Spike Jonze regisseerde de video die in 2002 een Grammy won.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Waar muziek telt.

0: Jonge Hearts van Benny Sings klinkt licht, maar het verhaal is dat niet. Volgens Benny zelf gaat het over twee jonge mensen die verslaafd raken aan crack. Hij benadrukt dat het geen autobiografisch nummer is, hij vertelt hier in de derde persoon, en geeft zijn hoofdpersoon een eigen verhaal. Benny Sings is de Nederlandse zanger, schrijver en producer Tim van Berkenstein. Tim van Berkenstein. Jonge Hearts is de titeltrack van zijn album uit 2023, verschenen bij Stone's Throw. Voor dat album werkte hij met Kenny Beats, die de productie op zich nam. Hun samenwerking begon met een bericht via Instagram en leidde tot opname en samenwerking tussen Amsterdam, Londen en Los Angeles. De extra stem in het refrein is van Remy Wolf. Kenny Beats haalde haar erbij. Ze is op hetzelfde album ook te horen in pyjama's. Benny koos op deze plaat vaker voor personages die tekortschieten of vastlopen.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Met oor voor kwaliteit.
3: De Top 40 Classic.
0: De Top 40 Classic van deze week komt uit 2001... toen Erik de Zwart de lijst presenteerde op Radio 538. De Franse producer Guillaume Autlen maakte als de Superman Lovers een dansplaat over dromen van succes. De baslijn speelde hij zelf in, maar de disco sample komt uit The Rock van East Coast. Manny Hoffman zong en schreef mee aan Starlight.

0: Heb je het boek The Lord of the Rings al eens gelezen? Nee? Luister dan nu. Je krijgt het in 2 minuten uitgelegd door Erik van Muiswinkel.
1: Cabaret.
2: En dit is alweer de eerste aflevering van Willem's Boekenhoekje. Ja, jongens en meisjes, deze week heb Willem voor jullie gelezen The Lord of the Rings van Tolkien. En hoe dat meisje van de achternaam heet, dat zeggen we er lekker niet bij. Maar ze heet Tolkien en ze heeft een boek geschreven over Frodo. En dat is namelijk een hobbit. Dus dat is geen konijn. En nou helemaal geen kabouter. Maar het is gewoon een hobbit. En die krijgt op de eerste bladzijde gelijk van zijn oom Bilbo een ring. Dus dan denk je, nou, dat is mooi, Frodo. Stik hem in je zak en lult er niet meer over. Maar die ring, dat is natuurlijk een toverring. Want dat had de tovenaar Gandalf, die had er gelijk al gezien. Want die was aankomen boemelen op zijn oude boemelkar. Ja, die Gandalf, die kon een beetje logeren in Frodo's holletje. Nou, het is gewoon een oude poepstamper met een puntmuts. Dat is het gewoon. Maar die had het gelijk gezien, want die had die ring uit het sortiment van gloeiend hete open haard. Maar die hele ring is geen eens heet. Dus die Gandalf denkt bij zijn eigen, godverdimme, het is een toverring. Want anders had ik mijn klauwen wel verbrand. Nou, er staat er ook met grote letters op. Ik lijk dan wel een lelijk ding, maar nee, ik ben een toverring. Dus die Gandalf zegt, jullie moeten dat ding als een sodemieterij gaan vernietigen. Want anders dan word je onzichtbaar en nee, de pop aan het dansen. Nou, je kunt hem alleen maar vernietigen door hem in een hele andere open haard te gooien. Maar die andere open haard, die is zo godskoleren eind weg, dat ze doen er een hele boek over om er heen te lopen. Ja. En dan ben je nog ineens op de helft. Want onderweg komen ze ook allemaal gesodemieten tegen. En flauwekul en de hele tijd wind tegen. En allemaal schimmen en gedaantes met capuchons op. Dat je geen eens fatsoenlijk kan zien wie of dat er eigenlijk in zit. En met zwevende paden en pratende bomen. Want die Tolkien die lusten wel een borreltje. En aan het eind van het hele Pieterpad. Staat er een soortement vulkaan. En dan moeten ze die ring in mikken. En dan is hij ineens vernietigd. Simsalabim, nooit meer teruggezien dat hele ding niet. Dus dan denk je, nou dat is gelukkig goed afgelopen. Maar die Frodo. Die heeft onderweg zoveel psychische klappen gehad, dat die raakt helemaal in een dip, dus die moet in een huisje.
3: Je woensdagavond kan niet completer. Met de muziekexperts. Van 8 tot 9 in de avond en zaterdagochtend van 11 tot 12 in de herhaling. Op 107.8 FM en www.demuziekexperts.nl.
4: Nu volgt een bericht van Algemeen Nut.
0: Dank Erik van Muiswinkel voor de spoiler van het boek The Lord of the Rings. Laten wij dan maar afronden voordat deze uitzending ook een trilogie wordt. Vanavond draaiden we muziek van Tony Christie's met zijn Septemberliefde. En 2 versies van dezelfde bekentenis gingen we via instrumentale soul en zingende varamakers naar country rock, Deep Purple en de dansvloer met Benny Sings en een cabareteske omweg door Midden Aarde. In cultuur ging het over de macht van tech-miljardairs, over kennis en debat. Piet's uitspraak draaide om de vraag hoe we AI gebruiken en tegelijk zelf blijven denken, leren en rekening houden met elkaar. Dit was uitzending 584 van de Muziekexpert. Je hoort ons elke dinsdagavond om 8 uur bij BR6. En mocht je dan niet kunnen luisteren of alles graag nog eens willen horen, dan zijn we er ook op de zaterdagochtend om 11 uur. Maar ook op demuziekexpert.nl vind je de playlist, de columns en eerdere uitzendingen en fragmenten om terug te luisteren. Maar we sluiten het programma niet af voor we naar Piet gaan met de tip van de redactie. Piet, vertel.
5: Ja, deze maand staat dus Sandy Shaw centraal bij de tip van de redactie met Always Something There to Remind Me. Brak ze in 1964 door. Het lied van Burt Bacharach en Hal David gaat over herinnering aan een verloren liefde.
0: Piet, dankjewel. Ook dankjewel dat jij er weer bij was. En terwijl de dagen korter worden, verdienen we de grote vragen nog steeds meer dan een haastig antwoord. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage zitten op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met boeren en boerenorganisaties, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
2: Bronnen in agrarische kringen vertelden dat de afgelopen dagen in online groepen er gesproken werd over vergaande acties op Prinsjesdag. En een van die bronnen zegt dat ook de sabotage van het spoor is besproken. En daar ging het over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moeten worden.
1: De politie wil niet ingaan op de vraag wie mogelijk verantwoordelijk is. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota van het kabinet. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. NOC-NSF en andere organisaties deden vanochtend in een brief een oproep aan het kabinet om het belang van sport te erkennen. Het kabinet maakt voor volgend jaar een bedrag vrij van 26 miljoen euro voor sport en bewegen. Een commissie die de moord op 7 baby's in een Brits ziekenhuis heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. Volgens de onderzoekers ontbreekt het bijvoorbeeld aan een protocol voor personeel dat patiënten verwondt, zegt deze verslaggever van Sky News.
3: The hospital safeguarding policy didn't mention the possibility of deliberate harm by a staff member. To this day there is no NHS-wide protocol on deliberate harm by staff.
1: In het ziekenhuis werden 7 baby's omgebracht door een verpleegkundige. Een fitness-influencer uit Naarden die vast zat voor een steekpartij is weer vrij. De man blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man bemoeide zich met het incident. De influencer en 3 anderen raakten gewond. Dan het weer. Vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Morgen regen, maar ook zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
10: Mijn naam is Daniel Rowland.
11: Ik ben Remy
12: van Kesten.
13: Ik ben Marcia van
12: Kerk
13: en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
9: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op het apparaat. Aan het begin van de avond is er opnieuw een metalen staaf van het spoor verwijderd. Dat gebeurde tussen Holten en Rijssen. De NS vermoedt opzet, zegt het spoorbedrijf tegen het ANP. Vandaag zorgt een sabotageactie ervoor dat het treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten daarachter zitten. Zo werden in appgroepen instructies gedeeld. Verslaggever Matthijs van de Wiel.
2: In andere online groepen met veel boeren ging vandaag een foto rond van metalen buizen op het spoor. Door wie en waar de foto is gemaakt, dat is nog onduidelijk. De politie wil nog niet ingaan op de vraag wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor. Houdt alle scenario's open.
1: FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB. Dan het weer aan zee, steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui bij ongeveer 13 graden. Morgen vooral in de middag veel buien, het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
8: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
9: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
8: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
9: Het is niet te geloven, hij zit erin!
8: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
10: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
8: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
11: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal maar even uitpikken.
8: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
12: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
13: Voor gemeente Bodegraaf en Reewijk en de wijde omgeving.
14: Altijd dichtbij. BR6.
6: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
15: Welkom, lieve luisteraar, bij Gast uit de Streek van 21 maart 2026. Achter de knoppen zit natuurlijk de geweldige Arjan Doelman. Ik, Jerika Olstorn, ben vandaag uw gastvrouw. En mijn gast van vandaag is de jongste lijsttrekker die Gouda ooit gekend heeft. Hij studeert, hij is docent schermen en hij is vandaag hier, 3 dagen na de verkiezingen, Jelte Elgersma. Jelte,
16: hi, goedemorgen.
15: Welkom.
16: Dank u wel.
15: Hoe zit jij er nu bij?
16: Ja, hartstikke enthousiast, maar ook natuurlijk best moe.
15: Best moe.
16: Dus ik ben blij dat het weekend is. Maar het was een absoluut geweldige week, dat sowieso.
15: Nou, je hebt nu even een uurtje om bij te komen, om te praten. Want wij als Gouwenaren willen jou leren kennen als nieuw hoofd in de politiek, zeg maar. Maar voordat we de diepte ingaan, wil ik even zeggen, wij kennen elkaar van het schermen.
16: Klopt.
15: Van hallo en dag. Verder ook niet eigenlijk. Wij weten van elkaar dat we op een politiek, ik sta op een andere kant van het spectrum in de politiek dan jij.
16: Ja.
15: Wat niet wil zeggen dat wij gezellig met elkaar kunnen praten en elkaar eens even goed kunnen leren kennen.
16: Dat is het belangrijkste.
15: Zullen wij afspreken? Ik stel vragen als jij denkt, die ga ik niet antwoorden. Dan geef je dat gewoon aan.
16: Tuurlijk.
15: Korte intro. Geboren in?
16: Den Haag.
15: Den Haag. Je zat op school?
16: Op het Schatteiland hier in Gouda.
15: In Gouda. Ja. Dus je bent naar Gouda verhuisd?
16: Klopt, toen ik denk 3-4 jaar was. Toen nadat mijn zusje was geboren en nadat mijn moeder zwanger was geworden van mijn broertje. Was de ruimte die we hadden in Voorburg, want het was eerst Den Haag en daarna Voorburg, was te klein. En toen zijn we naar Gouda verhuisd. Waar mijn moeder ook geboren en getogen is. Dus het was eigenlijk thuiskomen voor mijn moeder.
15: Ja. En voor jou is het dus ondertussen ook echt wel...
16: Een thuis geworden, ja.
15: Juist. Ja. Ja, die eerste 3-4 jaar, daar heb je misschien nog een paar herinneringen van.
16: Vrij weinig. De echte herinneringen die ik had, dat begon in het eerste huis dat we hier in Gouda hadden.
15: En welke buurt ben je opgegroeid?
16: Ik ben echt opgegroeid in Bloemendaal, een ontdekkersbuurt. Maar het eerste huis dat we in Gouda hadden was bij de Jan Luikenstraat in Kort Haarlem.
15: Oh ja, in de ontdekkersbuurt. Ja, ben je ook een ontdekker?
16: Dat sowieso.
15: Ja. Nieuwsgierig?
16: Ontzettend, altijd al geweest. Vanaf jongs af aan eigenlijk al nieuwsgierig naar vrijwel alles. En als ik dan ook een fascinatie had met iets, ging ik er volledig op inlezen. Ging ik alle filmpjes erop kijken. Want ik ben wel de generatie van de iPads en de telefoons. Dat het uiteindelijk erin kwam. En dat YouTube ook echt een ding werd. Dus ik heb echt heel veel uiteindelijk ook op mijn iPad filmpjes gekeken over van alles, alle verschillende onderwerpen. Ik ben ook echt een ontzettende nerd. Dus Star Wars en Harry Potter was ook echt mijn opvoeding daarin. En daar heb ik ook echt van alles van kunnen kijken op YouTube.
15: Oh, wat leuk. Nou, je hebt mijn volgende vraag al beantwoord. Een zusje?
16: Ik heb een zusje en een broertje.
15: Dus
16: ja,
15: je bent de oudste?
16: Ik ben de eerste, ja.
15: En hobby's?
16: Ja, ik heb er wel wat. Nou ja, politiek is natuurlijk echt ook een hobby wat fantastisch is uitgebouwd ook tot werk. En de schermen is altijd echt een hobby geweest vanaf mijn 8e jaar al.
15: Even voor de luisteraar, ja. Als wij het woord schermen uitspreken, dan gaat het niet over een iPad,
16: niet over
15: een Nintendo, een PS4. Het gaat over de hand in de lucht en de sabel. Naar
16: of
15: voren,
16: de degen,
15: of de floret naar voren en steken maar?
16: Steken of houden. Ja, steken of houden. Het ligt aan welk wapen je hebt. Met sabel houden vooral. Dat is voor de makkelijke taal is dat slaan. Dan geef je elkaar een klein mapje. En met de degen en de floret is het voornamelijk inderdaad steken.
15: Dus dat zijn jouw grootste hobby's eigenlijk? Ik wil dan eerst even naar het eerste liedje gaan. Nu we jou een klein beetje kennen. Particles van Nothing But Thieves. Wil je daar vooraf of achteraf even iets over vertellen?
16: Ik kan er best vooraf wat op zeggen. Nou, thuis werd het al best wel vaak gedraaid. Mijn broertje zingt ook. En die heeft daar ook had een bandje. Ik weet niet of dat hij dat nog steeds doet. Maar hij zingt nog steeds wel regelmatig. En vroeger thuis stond altijd muziek aan. Nothing But Thieves kwam er ook vaak bij langs. Maar ik heb pas recentelijk dit nummer weer gevonden. Vond ik het eigenlijk een fantastisch nummer. En luister ik het nog steeds heel graag.
15: Nou, top. We gaan er naar luisteren. Particles.

0: Ik zie dat jij dit echt een lekker nummer vindt. Een manier om te ontspannen, muziek?
1: Muziek gebruik ik over het algemeen inderdaad om te ontspannen. En ook om, als ik lekker aan het lopen ben of aan het fietsen ben, dan doe ik vaak mijn AirPods gewoon in en dan zet ik de afspeellijst aan. En dan,
0: zing je mee?
1: Vaak.
0: Kan je ook zingen zoals je broertje? Of,
1: die kan dat veel beter.
0: Dat talent heb jij niet.
1: Nee. Ik vind het heerlijk om, als ik op de motor zit of in de auto, dat ik de muziek lekker aanzet, dat ik gewoon lekker mee ga blaren. Ook inderdaad gewoon even ontspanning en ontlading. Maar zoals mijn broertje, nee, die kan het echt veel beter dan ik het kan.
0: Want je komt op mij over als iemand met veel energie, klopt dat?
1: Ja.
0: Nou ben je ook nog maar 24. Jij denkt misschien, ik ben al 24.
1: Het voelt voor mij wel dat ik inderdaad
0: voor deze 40-plusser,
1: ja. Hè? Ja, ik voel me jong, maar tegelijkertijd voel ik me ook al wel oud.
0: Ja.
1: Dat is misschien een hele rare gedachte, want nee. Ja, ik ben 24, maar je hebt al veel meegemaakt hoor, als 24-jarige.
0: Ja.
1: Dus het is...
0: En jouw politieke interesse dan, wanneer is dat?
1: Op de middelbare school echt. Ja, daarvoor eigenlijk ook al. Maar ik denk echt in de tweede van de middelbare school, toen ik ook les over kreeg, begon ik het echt heel interessant te vinden.
0: Maatschappijleer.
1: Ja, klopt.
0: Is toch stiekem best een leuk vak eigenlijk, hè?
1: Ik vond het fantastisch. Ik vond het een van de leukste vakken die ik heb gehad. Ook een beetje geschiedenis erbij. En toen ook die reis vanuit de middelbare school naar de Tweede Kamer. Dat vond ik super leuk. En toen merkte ik eigenlijk ook wel van, ik vind het echt heel interessant.
0: Zijn het ook ambities die je hebt?
1: Om naar de Tweede Kamer te gaan?
0: Ja.
1: Nu niet per se.
0: Ja, ik denk met deze vraag?
1: Nee, nu nog niet per se. Ik heb... We hebben echt in september en daarvoor hebben we echt werk gemaakt om het hier Gouda uit te bouwen. En om hier iets op te zetten. En dat vind ik nu veel belangrijker dan bijvoorbeeld na te denken over de Tweede Kamer.
0: Ja, want ik wil het straks natuurlijk even hebben over de 3 zetels.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Had je het verwacht?
1: De 3 was wel een verrassing voor mij. Ja, dus dat was ook echt even een flink juichmoment.
0: Had je angst dat je überhaupt dat je er 0 zou halen?
1: Tuurlijk, dat speelt altijd in. Je gaat altijd nadenken over elke scenario die er is.
0: Zijn er peilingen?
1: Nee.
0: Ik bedoel, weet je, dat is niet zoals in de landelijke politiek.
1: Nee.
0: Ik heb geen idee.
1: Nee, in Den Haag en Rotterdam en Amsterdam bijvoorbeeld, echt de grote steden, die hebben vaak wel een peiling. Maar in Gouda hadden we dat helemaal niet. Dus het was puur intuïtie en puur kijken van, voelt het goed? Krijgen we mooie dingen ervoor terug? Mooie positieve opmerkingen ook vanuit bewoners. En eigenlijk vanuit dat dacht ik, nou ja, die 1 zit er sowieso wel in. En die 2, dat wordt vechten.
0: Ja?
1: En toen werden het er gewoon 3.
0: Ben je trots?
1: Ontzettend.
0: Ja?
1: Ontzettend, ja. Maar ook meer dan alleen trots op mezelf. Ook trots op iedereen die eraan heeft meegewerkt. Het is gewoon... Het was bizar hoe het allemaal is gelopen. En het was ontzettend hard werken. Maar ik ben zo trots op iedereen die er gewoon voor is gegaan. En die echt iets wilde neerzetten voor... Om gewoon iets moois terug te doen voor de stad.
0: Ja.
1: En dat is echt waardevol.
0: Ja. Ik ben heel even...
1: Nee, maakt niet uit.
0: Waardevol voor de stad. Want wat vind je het belangrijkste?
1: Dat we iets terug doen. Mensen hebben duidelijk aangegeven, 8,2% van de mensen die hebben gestemd, hebben aangegeven dat ze het geluid van de jaren 20 daarin heel belangrijk vinden en dat ze zich daarin vinden. En daarin hebben wij de verantwoordelijkheid om dat te vertegenwoordigen en om dat in werk om te zetten.
0: Want even over je energie, terug over je energie. Je zet je dus, je geeft heel veel tijd van jezelf voor de stad,
1: ja. Hè,
0: voor jouw ideeën, wat jij belangrijk vindt. Maar ook voor in schermen heb ik ook het idee dat jij veel tijd stopt voor jongeren om ze te helpen en verder te komen.
1: Ja.
0: En jij studeert ook nog pedagogiek.
1: Ja.
0: Dat doe je er ook nog even bij. En je werkt.
1: Ja.
0: Dat vergeten we nog even in het hele rijtje. Hoeveel uur werk jij?
1: 24 uur.
0: Oké, dus het is niet dat je 40 uur werkt.
1: Nee.
0: En is je studie deeltijd?
1: Nee. Maar daar ben ik wel mee bezig om dat om te zetten. Ja.
0: Hij bestaat in deeltijd.
1: Ja, dan heet het social work. Dus dat is het een veel breder iets. Dus
0: want pedagogiek. Je studeert nu pedagogiek.
1: Ja, en dat is eigenlijk. Ja, dat is social work eigenlijk gefocust op 0 tot 24. Dus echt jongeren en jeugd. En social works is eigenlijk heel erg breed, dus alle leeftijden. En die bestaat wel een deeltijd op de Haagse Hoge. En pedagogiek niet. Dus eigenlijk wil ik hem omzetten naar social work, zodat ik hem nog deeltijd kan afronden.
0: Maar jouw passie zit dus wel echt bij jongeren.
1: Ja, ja, ik blijf dat een prachtig beroep vinden, een vak. Ik heb 2 jaar stage gelopen bij Yvette hier ook in Gouda. Waar ik ook op de middelbare school heb gezeten. Toen heette het nog wel aan het college.
0: Ah.
1: En ja, ik heb daar wel echt liefde gevonden voor het hele beroep en het vak. Echt met kinderen, jongeren gaan zitten om met ze te praten en om ze hier en daar een beetje verder te helpen.
0: Verder te helpen in... Want puberteit, is het vooral puberteit of ook
1: dat
0: de,
1: is vooral puberteit.
0: De kleine...
1: Ja, nee, op je verte was het echt puberteit.
0: Nee, maar ik bedoel wat jij... Wat pedagogiek is, ja, natuurlijk alles.
1: Klopt, ja, dat is ook baby's.
0: Maar jouw interesse...
1: Pubers.
0: Pubers.
1: Ja, die zijn het leukste.
0: Ondoorgrondelijk.
1: Ja, klopt. Lekker brutaal. Maar wat ik vooral het mooiste vind is die ontwikkeling die ze maken naar een eigen ik. Die vind ik het mooiste.
0: Want hoe was jij als puber?
1: Stil.
0: Stil?
1: Heel stil.
0: Oh, dat verrast mij.
1: Ja.
0: En weet je waarom jij stil was?
1: Ja, ik was heel onzeker. Ik was echt heel onzeker. En daarom hield ik me liever op de achtergrond. Alles in het kopje ging door. Dus het denken en de ideeën die bleven. Maar ik was echt heel stil. Ik probeerde eigenlijk gewoon lekker op de achtergrond te blijven. En het maar allemaal te zien.
0: Oké. Okay. En wanneer heb je daar een omslagpunt in gehad?
1: Ja.
0: En wil je daar iets over?
1: Ja, tuurlijk.
0: Wel fascinerend.
1: Toen ik mijn VMBO-diploma kreeg, toen hadden we 2 coaches toen. We hadden een ondersteuning van de coach. En die zei tegen mij dat ik een voorbeeldleerling was. En toen dacht ik bij mezelf,
0: dat moet
1: shit,
0: niet zijn.
1: Shit, nee.
0: Echt?
1: Ja, toen dacht ik bij mezelf van, oké. Dus ik heb echt helemaal niks uitgesproken de afgelopen 4 jaar op de middelbare school.
0: En dus wat een compliment had moeten zijn.
1: Ik dacht, kwam bij mij een beetje aan als dat ik dacht, shit, ik had het beter kunnen doen. Ik had het wat leuker kunnen maken voor mezelf zo nu en dan. En op het mbo begon ik echt daarin mezelf echt persoonlijk te ontwikkelen.
0: Maar kan jij je echt nog herinneren dat je op dat moment, of denk je achteraf...
1: Nee, het was echt op dat moment dat ik dacht van, oh.
0: Want dan klopt dus eigenlijk de stilte niet bij je,
1: nee,
0: denk ik dan.
1: Nee. Die stilte die past helemaal niet bij me.
0: Nee, ja. Je zit ook nu behoorlijk in de politiek. Dan moet je ook niet een verlegen jongetje zijn.
1: Nee, en ik heb ook weer een microfoon voor me. En ik ben toch aan het praten op de radio.
0: Dat hoort ook weer bij die politiek natuurlijk. Maar als ik je zo... ik was bij het lijsttrekkersdebat en dan zie ik je daarna... Dan ga je ook strategisch staan. Je zet jezelf uit de drukte. Zodat jij wel weer... Ja, ik vind het zo bijzonder dat je dan wel weer de tijd en ruimte maakt voor de mens. Dat je 1 iemand aanspreekt en dat je daar energie in stopt.
1: Dat is het belangrijkste, toch?
0: En dat zit ook natuurlijk in die pedagogiek.
1: Mm-hmm.
0: Dus klopt het? Mag ik aannemen dat je heel veel interesse in mensen hebt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nee, dat klopt.
0: En die energie. En dan zit er toch ook een oude ziel ergens. Er
1: zit een enorme oude ziel bij mij. Ja. Nee, ik vind mensen zo ontzettend belangrijk. Omdat, kijk, ben je ook met politiek. Kijk, je kan het heel groot zien. Maar eigenlijk is het heel erg persoonsgericht. Want je hebt mensen die graag iets willen en graag iets anders willen. En die zoeken vaak gewoon een stem. En als jij daar gewoon kan staan en als jij met iemand een heel normaal gesprek hebt en als je dat kan erkennen, dan doet het al zoveel voor een persoon. En dat is hetzelfde met pedagogiek en social works daarin. Het zijn vaak mensen die zich gewoon even gehoord willen voelen en een hart willen luchten. Kijk, en nu kan ik met politiek kan ik het omzetten in werk en kan ik er daadwerkelijk ook wat aan veranderen. Maar met pedagogiek en social work is het vaak ook het mensen zelf laten inzien dat ze het ook zelf kunnen veranderen. En dat ze er zelf iets mee kunnen. En dat zij vaak ook zelf de kracht in zich hebben om daarop uit te komen. En daar is het echt ondersteunen.
0: Want je was dus zelf een begin van je puberteit een stille puber. Nou, onzekerheid zal natuurlijk nog... Ik neem aan dat je nog steeds... Ik ken geen mensen zonder onzekerheden. Ja. Als je die niet hebt, dan denk ik dat je bij jezelf even te raden moet gaan.
1: Ik ben maar constructief onzeker geworden.
0: Je hebt dat wel om weten te zetten.
1: Ja.
0: En daardoor is dat misschien waardoor je hebt gedacht... Oh, ik kon beter...

0: En die heb ik volledig ondergaan. En dat is niet altijd even makkelijk geweest.
1: Ook niet even leuk altijd?
0: Nee. Maar je wordt er uiteindelijk word je daar een beter persoon van. En ik hoop dat nu wel geworden te zijn. En ik hoop ook dat... ik moet wel zeggen, ik heb me de afgelopen jaar heb ik me nog nooit zo mezelf gevoeld.
1: Oh, wat mooi.
0: Ja.
1: En dat denk je dat dat komt door de politiek of door de mix van... Want je doet wel verschillende dingen.
0: Ja, nee, je dromen achteraan gaan. En daarin ook gelukkig zijn met jezelf. En daarin achterna gaan wat je graag wilt. En wat je graag wil doen. En daarin natuurlijk onzeker zijn. Maar dat gebruiken juist om verder te gaan. En om het uiteindelijk te behalen. Dus ook met de studie. Ja, ik wil graag nog een diploma. Maar ik heb daarnaast ontzettend mooie dingen mogen doen. Bijvoorbeeld een docent schermen worden. En daarin een fantastische groep kinderen hebben. Die ontzettend leuk gemotiveerd zijn om een sport te leren. En om dat zo leuk mogelijk te maken. Maar ook om... te mogen werken bij een fractie in Zuid-Holland van jaren 20... en om je daarin te ontwikkelen en daarin allemaal nieuwe dingen en ervaringen op te doen. En ook merken dat dit een jeugddroom was, maar ook echt iets wat bij je past. En om dat dan uiteindelijk om te zetten in iets wat je nu in Gouda kan neerzetten... en daarvoor nu 4 jaar lang voor kan gaan werken, dat is fantastisch. En ik gun het iedereen daarin om zijn droom echt achteraan te gaan. En om daarin te doen wat ze zelf willen. En er ook trots op te zijn. En ook op trots op te zijn wie ze daadwerkelijk zelf zijn. En dat vind ik het belangrijkste.
1: Mooi. Heel mooi. Maar wat... Ja, ik zit even... Als ik hardop nadenk, dan vind ik het af en toe... Mijn gevoel bij... Want 21 is in mijn ogen redelijk... Rechts. Ben je dat met mij eens?
0: Ja. Okay. Ik wil het zelf graag constructief rechts noemen, maar we zijn rechts. Dat klopt.
1: Constructief rechts? Ja. En wil je dan even het woordje constructief aan mij duiden?
0: Ja. De plannen en ideeën die je hebt, die moeten ook op een bepaalde manier uitvoerbaar zijn. En daar moet je over nadenken. En als je een probleem ziet, dan moet je erover nadenken hoe je het wil gaan oplossen. Want je kan wel problemen benoemen en je kan ook schreeuwen dat er een probleem is. Maar dat is eigenlijk pas stap 1. Stap 2 is daadwerkelijk iets vinden zodat je het kan veranderen. En bij jaar 21 hebben we altijd het motto constructief en realistisch. Dus ja, we zijn rechts en ja, we kijken op een bepaalde manier naar. Maar er moet altijd een manier zijn en een oplossing hoe je dat uiteindelijk wil gaan aanpakken en oplossen. En dat is ontzettend belangrijk. Want als je alleen maar roept, dan kun je wel wat gaan doen en dan kun je stemmen winnen. Maar kun je het ook oplossen?
1: Ja.
0: En wij zitten er echt in om het op te lossen. En om er iets aan te veranderen. En dat op een manier te doen waardoor het ook gewoon kan.
1: Ja, alleen... wat ik dan zelf... Hè, en dit is waarom ik het dus interessant vind om met jou te praten. Want ik zie bij jou heel veel verbinding en interesse in mensen.
0: Ja.
1: Maar als ik even mijn vooroordeel dan op tafel mag gooien...
0: Tuurlijk.
1: Is dat ik... bij rechts altijd een soort gevoel krijg van geen verbinding en angst. Dus dat...
0: Ja, ik snap dat vooroordeel. En dat is ook wel het jammere aan het hele gepolariseerde van vandaag. Is juist dat het met elkaar zitten, zoals wij bijvoorbeeld nu doen... dat het een beetje weg is gevallen. En dat mensen heel vaak al vanuit zo'n vooroordeel erop uitgaan. Ik heb een vriend, Kevin, die woont in Brabant. En die is lid van de Partij van de Arbeid. En daar kan ik het heel goed mee vinden. En ik heb een andere jongen, die stemt al jaren op de Socialistische Partij. Dat staat ook bij mij al heel erg ver vandaan. Maar dan alsnog kunnen we met elkaar gaan zitten. En dan kunnen we het er ook over gaan hebben. Maar ook over die punten waarvan je dan bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van daar zit wat angst. En ik probeer dan juist te vertellen van, dat is geen angst. Wij kijken daar gewoon anders naar. En dat is oké. Okay. En daarin proberen we daar altijd de mens in te vinden. En alsnog met elkaar te gaan zitten. En om het gewoon gezellig te hebben. En dat vind ik belangrijker dan iemand... Nou, laat ik het zo zeggen. Als wij bijvoorbeeld een discussie hebben, vind ik het belangrijker dat we goed eruit komen. Dan dat ik bijvoorbeeld een gelijk krijg erin. Dan zeg ik gewoon, we zijn het er niet mee eens. Of we zijn het niet met elkaar over eens. Ja. Dat maakt mij helemaal niks uit. Ik vind het helemaal niet erg dat jij bijvoorbeeld...
1: Nou ja, ik hoop altijd dat je in zo'n gesprek ook

0: elkaar kan leren.
1: Ja,
0: en
1: tuurlijk.
0: Dat je altijd je eigen standpunt bereid bent om bij te dragen of bij te draaien.
1: Maar dat is het mooie aan een gesprek met iemand. Ja. Want je leert ook nieuwe dingen. En je leert iemand anders kennen. En als dat wederzijds is, dan kun je daar een fantastische vriendschap mee bouwen. En dan maakt het mij ook bijvoorbeeld niet uit dat iemand daarin anders denkt. Dat heb ik ook nooit erg gevonden.
0: Nee, zo kom je ook niet over. Maar hoe... Ja, ik denk bij links ook bijvoorbeeld aan... ik weet niet hoe het zit met anders geaardheid. Anders voelen. Anders... andere religie. Ik bedoel...
1: Geen probleem mee. Gewoon nada. Ik vind het allemaal prima. Dat moet je gewoon allemaal zelf weten. Ik ben daar niet om in te oordelen. Alleen ik heb wel bijvoorbeeld een ding mee dat het wordt opgelegd. En dat het uiteindelijk moet. Voor mij hoeft niks. Je mag het allemaal zelf weten. En dat is ook een beetje het ding met pedagogiek erin. Als ik met leerlingen ga praten, of daarvoor met mijn stage, vaak hadden ze een hele andere mening dan wat ik had. En dan keken ze me ook aan van, oh, word je nu boos? Ik denk, natuurlijk niet. Moet je lekker zelf weten.
0: En kan je een voorbeeld geven? Wat is een andere mening?
1: Nou, ik had ooit een... Ik zit even te denken. Ik heb al een paar gesprekken gehad. Nee, ik heb wel een leuke. Er was een jonge dame die was eruit gestuurd. En die kwam bij mij en die begon een volledige leraar uit te schelden bij mij. Ja, die snapt me niet en die weet niet waar ik vandaan kom. Nou, ik heb gewoon heel rustig gesproken met haar. En daaruit kwam ook uit dat ik ook tegen haar zei van, nee, waarschijnlijk snapt hij ook niet. Maar dat is ook niet erg, want kun je verwachten dat hij je snapt? Heb je ooit een keer een gesprek met hem gehad erover? Nee. Ik zeg, dan is dat niet raar. Kijk, ik snap jou ook niet. Niet helemaal. Ik hoor je verhaal nu wel. Maar ik kan je ook niet volledig snappen. En dat is niet erg, want we praten er nu over. En nu leer ik daarvan. Dus dan heb ik daar geen oordeel over.
0: Ja.
1: Hetzelfde met bijvoorbeeld wat je benoemt met iemand met een andere geaardheid. Ik weet niet hoe dat is. En ik heb er in alle respect en sympathie voor iemand die dat op die manier voelt.
0: Ja, en ik geloof ook dat jij 21 is ook... Die heeft niks tegen mensen met een andere seksualiteit.
1: Nee, absoluut niet.
0: Maar over gender... Daar staat wel dat ze dat niet fijn vinden dat je... En is dat wat je bedoelt met opleggen? Is dat, ik hoor de laatste tijd problemen met...
1: Nee, ja, ik heb... Kijk, als iemand mij gewoon vraagt bijvoorbeeld om hem of haar of iets anders aan te spreken. Nou ja, kijk, ik heb daar geen probleem mee. Maar als dat bijvoorbeeld dan wordt opgelegd dat het zou moeten, dan denk ik, ja, ik moet niks. Het is een persoonlijke band die wij hebben daarin. En daarin kan ik meegaan. Maar ja, als ik je ook weer helemaal niet ken en je komt naar me toe en ik praat met je en ik zeg bijvoorbeeld zij, terwijl het een hij is of iets anders. En het wordt dan meteen daarin een ruzie. Dan ben ik al snel klaar. Ik kan het niet weten. En dat maakt me ook niet uit, want ik vind dat je dat lekker zelf moet weten.
0: Ja, maar dat is natuurlijk verbinden.
1: Ja, precies. Maar laat mij vooral ook gewoon mijn ding doen. Weet je, laat mij mijn ding doen, dan laat ik jouw ding doen.
0: Ja. Ja, oké. Okay. Acid Rain?
1: Ja, Avenged Sevenfold. Deze was wel nieuw voor mij. Deze had ik nieuw gevonden. Ik kende Avenged Sevenfold al van een maatje van me, van de middelbare school. Die ken ik nog steeds. Dat is Joran Rijm. We hadden op de middelbare school, kwamen altijd bij elkaar, zaten altijd bij elkaar. En dan gingen we ook vaak dit soort nummers luisteren. En dat was eerst... ik ben even de naam kwijt. Maar we hebben altijd heel erg goed met elkaar kunnen lachen. En het heel goed met elkaar kunnen vinden. En nu nog steeds. Dus deze is mede dankzij hem.
0: Oh, wat leuk. We gaan luisteren naar Acid Rain van Avenged Sevenfold.

0: Acid Rain.
1: Ja.
0: Rustig voor... Wat is het?
1: Dit is een metalband.
0: Ja. Ja. Nee, maar ik kon hem wel lekker hebben. We zitten hier met Jelte Elgersma.
1: Ja.
0: Je hebt ook nog een tweede naam.
1: Skye. Ja.
0: Fries?
1: Nee, ik weet eigenlijk niet precies waar het vandaan komt. Maar mijn moeder die heeft dat ergens vandaan gehaald.
0: Skye,
1: ja. Dat had eerst mijn voornaam moeten zijn.
0: Maar
1: dat weet
0: toen
1: ik wel.
0: Toch niet?
1: Nee, of, nee. De
0: hier ze wilde... zo'n klassiek verhaal dat je vader hem verkeerd heeft opgegeven?
1: Nee. Mijn moeder wilde me eerst Willem noemen. Net zoals mijn vader en net zoals mijn paken. Mijn paken is dan Fries voor opa.
0: Maar wel iets Fries.
1: Ja, dus mijn paken die heet Willem en mijn vader heet Willem. Dus mijn moeder vond het een heel leuk idee om mij daarom Willem. Ook Willem te noemen. En dat wilde mijn vader niet. En toen zei ze Skye. En dat wilde mijn vader ook niet. Maar het compromis was dus dat het Jelte werd. Want Jelte is de Friese naamvariant van Willem. Dus eigenlijk
0: Jelte is de Friese variant van Willem.
1: Ja, Jelte betekent
0: voel hem
1: Willem.
0: Aan.
1: Ja.
0: Jelte, Willem.
1: Ja.
0: Oh.
1: Grappig, hè?
0: Ja, Friese, ondergrondelijk. maar we zitten hier met Jelte, pedagogiek.
1: Ja.
0: Ja 21.
1: Ja.
0: Voor in de provincie, ja 21.
1: Als medewerker.
0: Ik voel wel een verbinder in jou.
1: Ja, daar kwam mijn best voor.
0: Ja. Mag ik jou vragen?
1: Ja.
0: Even los van alles. Wat vind jij de grootste problemen van de maatschappij op dit moment?
1: Zo.
0: Ja, dat is een moeilijke... Nou, of makkelijk, ik weet niet. Misschien heb je hem gelijk te pakken.
1: Ik denk dat we elkaar zijn verloren in wat we zijn en wat belangrijk is. Ik denk dat we al jaren veel verder uit elkaar groeien, zowel links als rechts. Dat het alsmaar naar de extreme kanten gaat. En dat we eigenlijk vergeten dat wij allemaal Nederlander zijn.
0: Maar dit is nou weer precies waarom ik jou zo ongrijpbaar vind. Voor mij is ja 21 zo extreem.
1: Nee. Daar heb je echt een verkeerd beeld bij. Want wij zijn er juist voor om weer terug te gaan juist op de kern. En juist weer waarom het belangrijk is. Dus eerst de basis. En daarna pas verder kijken. Dus eerst hier op orde. En dan voor iedereen. Dus voor iedereen op orde. Dat iedereen het makkelijker heeft. En dat is voor ons echt daarin... ontzettend belangrijk.
0: Oké. Ik wil even weg van de politieke discussie. Want ik denk dan... ik heb het idee dat ja 21 bijvoorbeeld best wel is voor de weinig belasting. Dus rijke mensen weinig belasting. Terwijl ik denk hele rijke mensen mogen voor mij iets meer belasting betalen.
1: Ja, maar we zijn ook niet per se tegen dat ze iets meer belasten. Maar iets meer, dan zorg je er ook weer voor dat ze weggaan. En dan heb je ook minder bedrijvigheid uiteindelijk. Dus daar zit een verschil in, in detail, denk
0: misschien
1: ik.
0: Moeten we een keer een uur politiek discussie
1: hebben. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dat vind ik hartstikke leuk. Kom maar op.
0: Politieke discussie hebben, want ik vind het toch wel fascinerend. Dus jij zegt, een van de grootste problemen in de maatschappij op dit moment is dus die polarisatie.
1: Ja.
0: Waar komt dat door, denk jij?
1: Dat we niet meer naar elkaar kunnen luisteren en dat wij elkaar meteen wegzetten als dit en dat en zus en zo. Dus wij kunnen niet meer normaal met elkaar gaan zitten en met elkaar bijvoorbeeld van mening verschillen. Dat kan niet meer. Want als jij nu van mening verschilt over iets, dan ben je meteen ook iets. Dus we laten elkaar daarin ook niet meer in elkaars waarde. En sowieso niet meer in waarde. Kijk, weet je, ik doe het op bepaalde punten, doe ik het ook. En dan denk ik, oh ja, maar dat is links. En dat is eigenlijk iets waarvan ik zou moeten denken van... ik moet even met ze gaan zitten. En ik moet gewoon met elkaar gaan praten. We moeten met elkaar gaan praten. En we moeten gaan kijken hoe we eruit kunnen komen. Of niet.
0: Ja, ik heb namelijk ook heel vaak dat ik dan even wel op de politiek een discussie heb. Bijvoorbeeld over... buitenlanders,
1: ja.
0: Immigranten bijvoorbeeld. Terwijl als ik daar dan lang gewoon even de vragen over stel van... maar wat is je probleem?
1: Mm-hmm.
0: dat we dan eigenlijk best wel dicht bij elkaar komen.
1: Ja.
0: Ja. Extreem links en extreem rechts.
1: Ja.
0: Dat je dan denkt... Want ja, ik denk altijd... als je hier naartoe komt... Mm-hmm. Dat heb je volgens mij niet voor je lol gedaan.
1: Dat weet ik niet.
0: En als je het wel voor je lol hebt gedaan... Ja, ik bedoel, ik heb ook een oom die naar Canada is verhuisd. In de jaren weet ik veel. Hè?
1: Ja.
0: 100 jaar geleden. Nee, niet. Zo oud ben ik ook weer niet. Maar ja, dan denk ik, wat is daar vind ik ook eigenlijk helemaal niks mis mee.
1: Mm-hmm.
0: Alleen dan moet je regels bedenken.
1: Ja, klopt. Maar wij willen die regels ook bedenken. En dan zijn ze landelijk, zijn ze daarmee bezig.
0: Dus maar, ik heb altijd zoiets van sowieso een asielzoeker of een gelukszoeker.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dan, ja, je bent hier. En hoe willen wij deze samenleving fijn houden voor iedereen?
1: Het gaat mij ook niet om de personen. Het gaat mij helemaal niet om de personen. Als hier iemand naartoe wil komen en hier een procedure wil aangaan, prima. Alleen mijn probleem is erbij dat het te veel is. Zeker met een klein oppervlakte zoals Nederland. Dat wij gewoon ruimtegebrek hebben. En om een woningcrisis ook.
0: Misschien moeten we dan onze auto's wegdoen.
1: Ja, daar gaan jij en ik het niet over eens zijn. Daar gaan jij en ik het niet over eens zijn. Dus maar kijk, ik zit er gewoon heel principieel zit ik erin. En ik probeer de personen daarbuiten te laten. Want ik heb niks tegen personen. Mij gaat het gewoon om ideeën en om feitelijkheden.
0: Ja, en als we iets meer met elkaar praten...
1: Ja, dan komen
0: kunnen we er misschien best wel uitkomen.
1: Ja, absoluut. Dus maar... Als ik nu bijvoorbeeld zeg van... ja, ik zou het fijn vinden als we bijvoorbeeld... even tijdelijk de grenzen dicht doen. Zodat het even orde op zaken kan komen. Dan ben ik niet meteen anti-buitenlander... of tegen immigratie. Dan zeg ik gewoon van, we hebben hier problemen.
0: Ja, alleen de wereld is op dit moment gewoon best wel... hoe noem ik het?
1: Heftig.
0: Ja, dus... We gaan die mensenstromen ook niet echt... Ja, ze zijn er.
1: Ja, maar dan... Kijk, en daar zit dan weer bijvoorbeeld een verschil in...
0: Dus ik snap al, ik heb wat jij nu zegt... Ja. Denk ik heel vaak bij wachtlijsten. Dat ik denk, oké, we moeten gewoon even... een verloren wachtlijst hebben... en gewoon op nul, alles opnieuw... en zorgen dat het loopt.
1: Ja, even orde op zaken stellen, maar, inderdaad. Maar inderdaad, kijk, de wereld is heel heftig. En kijk, daar ben ik dus ook iets principiëler in. Bijvoorbeeld hier in... nu ik hier lijsttrekker ben... of nu fractievertegenwoordiger, want ik ben nu gekozen. Of fractievoorzitter, sorry. Mijn verantwoordelijkheid ligt bij de mensen hier. In Gouda. De mensen die op mij gestemd hebben, maar ook meer dan dat. Dus... ik moet hiervoor gaan zorgen dat het voor Gouda goed wordt. En daar ligt mijn taak. En daar ben ik gewoon heel principieel in. En als dat uiteindelijk bijvoorbeeld, weet ik veel, over 20 jaar, als het landelijk wordt, dan ligt mijn taak daarbij bij de Nederlanders. En dan is het mijn taak om ervoor te zorgen dat het voor hun goed is.
0: Ja, ja, ik voel mijzelf ook wel meer een wereldburger.
1: Ja, nee, ik bijvoorbeeld dan weer niet. Ik voel me echt gewoon een Nederlander.
0: Een kaaskoppie?
1: Ik voel me een kaaskoppie.
0: Ja, ik voel me ook wel een beetje een kaaskoppie. Begrijp me niet verkeerd. ja, en jouw inzet voor Gouda. Want je zet dus echt heel veel tijd in.
1: Ja.
0: Vertel, even, eigenlijk de allereerste vraag die ik wilde stellen. Jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: Waar was je?
1: Mag ik vloeken? Of?
0: Van mij wel. Luisteraars, oren dicht.
1: Ja, nee, gewoon even gewoon. Mijn eerste gedachte was, what the fuck?
0: Oh, dat vind ik nog... Kom,
1: ja, nee, vloeken. Ik denk, ik zeg het gewoon even niet meer. Nee, het eerste wat ik gewoon dacht was, what the fuck? Gewoon, wow.
0: Want hoe werkt dat? Want landelijke politiek, dat ken ik, hè? Dan sta je met elkaar in een zaaltje.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat in Gouda?
1: We stonden met alle partijen stonden op de tweede verdieping van het Huis van de Stad. En de burgemeester die gaf...
0: Oh, het Huis van de Stad.
1: Ja,
0: sorry, het
1: Huis van de Stad. Nee, het Huis van de Stad.
0: Het
1: nieuwe gebouw.
0: Ja.
1: En de burgemeester die vertelde wat de uitslagen waren. Dus we stonden daar met iedereen. We stonden ook met ons groepje van vrijwilligers en vrienden en familie. En toen kregen we het te horen. Dus dat was...
0: Hoe laat was dit? Midden in de nacht? Of?
1: Nee, dit was 21:15, denk ik.
0: Oh,
1: kwart over 10 s'avonds.
0: Kwart over 10 al.
1: Ja.
0: En was daar een drankje bij, een feestje?
1: Het was een feestje, ja. Er was een bar bij. Dus, maar ik moest me inhouden.
0: Want jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: En toen?
1: Ja, juichen.
0: Toen dacht je, what the fuck?
1: Ja, nee, ik denk dat de meeste mensen ook in de tijd even wel de foto hebben gezien van ons. Waar Jesse, onze fantastische nummer 2, ook echt liet zien wat er doorheen ging. Maar dat was... Dat was heel bijzonder. Het was echt super gaaf.
0: En dan? Wat gebeurt er? Oké, jij moet je inhouden.
1: Ja, ja.
0: Want?
1: Dan krijg je de camera's. En dan krijg je de microfoons en de journalisten naar je toe voor de eerste reacties. En ik kreeg de volgende ochtend, had ik Omroep West ook al een afspraak voor dat ze bij mij even langskwamen.
0: Oh.
1: Dus ik moest eigenlijk de hele avond gewoon soort aan de bak.
0: Want ben jij eigenlijk iemand, die vraag wilde ik eigenlijk al een half uur geleden, maar die kwam er niet tussen. Ben jij iemand die in de kroeg staat? Door al die dingen die je doet, heb je wel tijd voor het studentenleven?
1: Voor het studentenleven niet, maar daar heb ik ook nooit zo'n interesse in gehad. Nee. Maar en? ik ben verloofd.
0: Die was ik vergeten.
1: Nee, dat maakt niks uit.
0: Een verloofde en een huisdier, wou ik ook nog weten.
1: Ik heb 4 huisdieren.
0: Oh my.
1: Ja.
0: Wat?
1: We hebben 3 katten. En we hebben sinds een paar maanden hebben we ook een puppy.
0: Ik wou net zeggen, luisteraars, we hebben een kattenmens.
1: Ja.
0: Mendel, weer doet hij je versteld staan.
1: Ja.
0: 3 katten en een puppy.
1: Ja.
0: Vinden de katten dit leuk?
1: 2 katten vinden het prima, 1 kat vindt het minder.
0: Oh.
1: Ja, maar het mooie is daarvan, mijn verloofde die werkt bij de dierenkliniek. Als paraveterinair. Dat is een heel moeilijk woord voor dierenartsassistent.
0: Okay.
1: Dus maar ze is de assistent van de dierenarts. Die heeft zo'n groot hart voor dieren. Die zou het liefst elk diertje willen helpen. En
0: een boerderijtje kopen dan.
1: Ja, en ik vind dat een van de mooiste dingen van haar. En dat zag ik aan het begin ook al toen we elkaar ontmoeten. Ze heeft zo'n groot hart. En ze wil zo graag zorgen. En ze is fantastisch. Dus maar daarmee ga ik wel bijvoorbeeld nog wel naar de kroeg. En dan zitten we op het terras. En dan drinken we lekker een biertje samen.
0: Dus weer even terug naar de zetels.
1: Ja.
0: 3 zetels, jij blij.
1: Ja.
0: Volgende dag radio.
1: Ja.
0: En dan? Wat komt er veel bij kijken?
1: De onderhandelingen gaan meteen natuurlijk beginnen. Want er moet een nieuw college komen. Een nieuw bestuur. Wat de stad moet bestuurd worden.
0: Dat lijkt me fijn. Ja,
1: dat snap ik. Dat lijkt me ook fijn als het zo snel mogelijk gedaan kan worden. Dus we hadden die dag daarna in de avond hadden we meteen een duidingsbijeenkomst. En dan gaan allerlei stekkers vertellen hoe ze erin staan en hoe ze het hebben gezien. En hoe nu verder. En dat was meteen ook een flinke bijeenkomst, want hij duurde 2,5 uur. Eindstand, er komen 2 verkenners. Een verkenner van GroenLinks Partij van de Arbeid en een verkenner vanuit Leefbaar. Daarop ga ik nu wachten.
0: Okay.
1: Op een uitnodiging om met ze te praten.
0: Okay. Dus werk aan de winkel?
1: Ontzettend.
0: Studie?
1: Heel even stop. Ja, dat staat heel even stil nu.
0: Want jij bent nieuw.
1: Ja.
0: Is hier begeleiding? Wordt jou hier iets... Ik bedoel, is dat vanuit iets...
1: Ja,
0: nee, iets is dat vanuit de partij of is dat iets vanuit
1: beide.
0: De regering?
1: Beide. Vanuit de partij hebben we fantastische ondersteuning. Dus we hebben echt een geweldige club daarin. En iedereen wil gewoon zien dat je het goed gaat doen. En wil daar ook bij helpen. Maar ook vanuit de gemeente zelf. De Giffie. Maar ook de burgemeester. Die zijn er echt voor je. En die gaan ook alles helpen en begeleiden. En je jouw weg erin laten vinden. En dat gaat de aankomende maanden als eerste gebeuren.
0: Okay.
1: Ja.
0: Dus het is wel een periode waarin je weer heel veel nieuwe dingen leert.
1: Klopt. Ja, maar ook wel weer...
0: Maar dan
1: weer,
0: komen we weer terug bij het nieuwsgierige kind.
1: Klopt.
0: Dat is wel iets waar je van opbloeit, of...
1: Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik vind het hartstikke spannend. Dat sowieso. Maar dat zijn goede spanningen.
0: Ja, dat is ook.
1: Maar ik kijk er zo naar uit om de aankomende 4 gewoon lekker keihard aan de bak te gaan ervoor.
0: Leuk. Heel goed. En want we hadden nog de belangrijkste polarisatie.
1: Ja.
0: Nou, daar zijn we het eigenlijk gewoon over eens.
1: Mm-hmm.
0: Zie je wel, jongens. Links en rechts kunnen prima door 1 deur.
1: Tuurlijk.
0: Wij zijn het voorbeeld. Heb je nog een ander probleem? En je mag hem ook dan op Gouda. Ik bedoel, als je zegt, nou, ik vind voor Gouda dit. Of,
1: ja.
0: Ik bedoel, het mag ook een heel wereldprobleem zijn.
1: Nou, als we het hebben over duurzaamheid bijvoorbeeld... Wij zijn helemaal niet tegen duurzaamheid.
0: Wat is dat?
1: Duurzaamheid.
0: grapje.
1: Ja, ik denk de meeste mensen weten het wel. Nee, we zijn niet tegen duurzaamheid. Maar we zijn wel tegen een realistische, uitvoerbare duurzaamheid. En dat is dan misschien wel weer wat ingewikkelder. Wij willen gewoon zien dat iedereen er op een zeer betaalbare en makkelijkere manier in mee kan gaan. Dus dat betekent bijvoorbeeld niet een zero-emissiezone bijvoorbeeld nu erin gooien. Omdat de ondernemers op de markt, behalve een paar met heel veel geld, geen elektrische bus kunnen kopen.
0: Nee, nou ook ik als nogmaals andere kant van het spectrum. Ja. Volgens mij is het hartstikke duurzaam om je oude auto op te rijden.
1: Klopt. En dat mag niet.
0: Maar ik ben hier helemaal niet in. Ik weet niet hoe dit beleid tot stand is gekomen. Maar het klinkt voor mij als oude dingen weggooien die je nog niet hebt opgebruikt. Klopt. Vind ik niet verstandig.
1: Nee, ik ook niet. Ik vind dat rete zonde. Want vaak, weet je, als jij een compleet nieuwe bus moet laten maken, terwijl je nog een oude bus hebt die nog gewoon werkt. Nou, dat stoot ook natuurlijk hartstikke veel uit.
0: Ja.
1: En dat is ook gewoon hartstikke zonde. Dus ik zie dat wel als een probleem dat we op bepaalde punten daarin een beetje zijn doorgeslagen. En dat wij de menselijke maat daarin vergeten. Dat we ook vergeten dat we iedereen hier gewoon nodig hebben om de boel draaiende te houden. En dat we daar niet beleid op kunnen neergooien wat daarin ondernemers, maar ook mensen daarin uitsluit. En het moeilijk maakt voor die mensen om door te gaan met een dagelijks leven.
0: Ja.
1: En dat zie ik ook wel echt als een probleem. Dat maatwerk is weg. De menselijkheid is daarin weg. Het is gewoon, het is dit of niet. En daar kan ik niet tegen.
0: Nee, nou dat is goed gezegd. Dat is maar wellicht een probleem omdat alles gewoon groter en complexer is. Is dat waarom er geen maatwerk is?
1: Nee, niet per se. Ik denk dat het gaat om de goede intentie hebben. Maar vergeten dat de goede intentie alleen niet voldoende is. Dus het idee is niet voldoende. Je moet ook kijken naar de volledige scenario die er ligt. En de technologieën die we hebben, die zijn in ontwikkeling. Maar die zijn er nog niet volledig. En ik zou zeggen, wacht de technologieën af. Werk eraan mee. En zorg dat het uiteindelijk gewoon betaalbaar en goed is. Zodat er uiteindelijk een overstap gemaakt kan worden die dus ook daadwerkelijk goed is. Maar dat het ook echt volledig in het plaatje past, dat we er volledig op kunnen overstappen. En nu bijvoorbeeld ook met het net.
0: Ja, maar wacht af. Ik bedoel, dat is dan niet een goudsprobleem, maar een wereldprobleem. We kunnen met sommige dingen natuurlijk ook niet al te lang meer afwachten.
1: Ja, maar als wij als Nederland alleen daarin die verandering maken, dan kunnen we schreeuwen en doen wat we willen.
0: Nee, ook daarin moeten wij verbinden.
1: Ja, nee, absoluut. Maar
0: met de rest van de wereld.
1: Ja, maar als wij nu ervoor kiezen om die volledige omslag te doen en de rest van de wereld doet het niet, dan schieten we onszelf wel kaart in de voet.
0: Ja.
1: En dat zou ik zonde vinden. En zeker voor de mensen hier die gewoon proberen te werken en die daarin gewoon een leven proberen te leiden. Om daarin hun te forceren om het te gaan doen en daarin heel veel geld kwijt gaan raken met z'n allen. Want ja, we kunnen vinden van geld wat we vinden. Maar uiteindelijk hebben we het wel nodig om rond te komen.
0: Iedereen wil het, maar niet te veel. Maar ik zie bij mensen die heel veel hebben, die worden er niet leuker van, hè?
1: Nee, dat,
0: daar hebben we wel een paar voorbeelden. Daar hebben we wel een paar voorbeeldjes van. Te veel geld en te veel macht.
1: Mm.
0: Goed, volgens mij moeten wij nog een keer een uur in een politieke
1: dat zou ik wel heel leuk vinden.
0: Debatje.
1: Ja.
0: Maar mag ik jou hartelijk danken voor jouw tijd, je openheid, ook de gezelligheid. Dit programma is nog na te luisteren. Luisteraars Gouda, Bodegraven, Oudewater, dank. Het laatste liedje waar wij mee afsluiten. Oh, wacht. Natuurlijk wil ik ook nog even een speciale dank aan Arjan, die al de hele ochtend van het ene in het andere programma rent. Dus namens de democratie, de Gouwenaar en de journalistiek. Arjan, dank. Het laatste nummer.
1: Rammstein. Ja.
0: Ja. Ik heb er niet zoveel mee, maar jij, het is lekker hard.
1: Ja.
0: Maar je hebt een relaxte voor ons uitgekozen.
1: Deze is lekker simpel. Okay. Heerlijk.
0: Nou, we gaan er naartoe. Tattoo.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. Bronnen in agrarische kringen bevestigen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Een van deze bronnen zegt dat in een lokale groep ook de sabotage van het spoor is besproken. Het ging onder meer over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt. Aan het begin van de avond is opnieuw een metalen staaf gevonden op het spoor. Deze keer tussen Holten en Rijssen in Overijssel. De NS gaat uit van opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. Die waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Een commissie die de moord op 7 baby's in een ziekenhuis in Liverpool heeft onderzocht, is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. De Britse verpleegkundige Lucy Letby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor de moorden. Zeker 2 van de baby's hadden kunnen worden gered als eerder was ingegrepen, zeggen de onderzoekers. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie 1 plaatsje naar de 4e positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer, het is bewolkt en het kan wat regenen. In het zuidoosten en oosten kunnen dat stevige buien zijn. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei?
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt?
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
11: Altijd

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij Teuge op de Veluwe zijn opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en morgenochtend ook extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die vandaag op het spoor werden gevonden. En het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd. Waardoor er ook weinig beelden van zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma was gehaald. Macklemore zegt dat hij niet meer mag optreden vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor zijn tour. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie een plaatsje naar de vierde positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en komende ochtend extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die gisteren op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Bij Teug op de Veluwe zijn gisteravond ook opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er daar een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat opnieuw uit van een nieuwe sabotageactie. Treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. In totaal zijn er 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen gisteren. Er werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boeren. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog. Kritische Iraniërs in het Westen worden bespioneerd door het regime in Teheran. Het gebeurt met software die de Iraanse dienst op hun apparaten zet. Die waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD samen met de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Via sociale media wordt het vertrouwen van Iraanse dissidenten gewonnen en hen gevraagd hun bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Activisten en journalisten die slachtoffer zijn geworden zijn op de hoogte gesteld. Om hoeveel mensen het gaat, zegt de AIVD niet. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
8: Luister elke zaterdagnacht van